0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen. In Spanje zijn nu al 13 mensen overleden door de bosbranden. De Spaanse autoriteiten hebben de tol aangepast nadat een vrouw die in het ziekenhuis lag is overleden aan haar verwondingen. Journaliste Eva Peters is in Bedar, een van de zwaarst getroffen dorpen in het zuiden.
3: In het dorp zelf, dan zie je eigenlijk dat alle huizen nog intact zijn. Dus de brandweer heeft de huizen hier goed kunnen vrijwaren. Maar het is nu heel erg duidelijk dat niet dit dorp het meest getroffen is. Het is eigenlijk in de heuvels rond dat de vernieling echt heeft plaatsgevonden en dat ook die dodelijke slachtoffers gevallen zijn.
2: Bij de bosbranden zijn waarschijnlijk ook 3 Belgen om het leven gekomen. De lichamen worden nog geïdentificeerd. En bij ons is er vannacht brand uitgebroken in natuurgebied de Mechelse Heide in Maasmechelen in Limburg. De brandweer is iets over 3 uur beginnen te blussen. Het is nog niet duidelijk hoe groot die brand is of hoe hij is ontstaan. Er is voorlopig ook nog niemand geëvacueerd. En ook in Venezuela is de dodental opgelopen. Er zijn nu al zeker 4.490 mensen om het leven gekomen na de 2 zware aardbevingen eind vorige maand. Meer dan 16.700 anderen raakten gewond. De VN schat dat nog eens een paar tienduizenden mensen vermist zijn. De kans dat er nog mensen levend onder het puin worden gevonden is zo goed als onbestaand. Het wordt opnieuw een zonnige dag. Na de middag iets meer wolken, maar wel bij 31 graden. Morgen en woensdag opnieuw veel zon, dan halen we maximaal tot 33 graden. Tegen het einde van de week wordt het zwoel met kans op onweer.
1: Music matters.

0: Bergter.
1: 4 dagen.
0: Tomorrowland.
1: 6 dagen.
0: Lokerse feesten.
1: 10 dagen.

0: Check het volledige programma op willy.radio.
1: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Ja, ik heb geen inspiratie.
1: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
3: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
1: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Ah, New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel juist?
5: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
4: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
5: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
4: Ah, top hè, die Kate.
0: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee.
6: Willy. Music Matters.

Bij Aldi, 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 7 uur.
2: Goedemorgen. Wie zijn zonnepanelen of laadpaal vergeten aan te melden, krijgt daar binnenkort geen boete meer voor. Dat hebben de Vlaamse regeringspartijen beslist. De verantwoordelijkheid verschuift, zegt CD&V-parlementslid Robrecht Potuinen.
3: Met dit decreet leggen we de meldingsplicht bij de keuringsinstantie, zodat Fluvius perfect op de hoogte is van welke installatie waar aangesloten is op het net, zonder dat onze gezinnen nog de administratie moeten doen of een boete riskeren van €118. Vorig jaar kregen zo'n 10.000 de Vlamingen boetes.
2: Want veel mensen wisten niet dat ze zonnepanelen moesten melden of ze vergaten het. Wie via de E17 naar Antwerpen rijdt, botst sinds vanmorgen vroeg in Sint-Niklaas op wegenwerken. Het wegdek wordt daar vervangen omdat het in slechte staat is, zegt Jeff Schoenmakers van het agentschap Wegen en Verkeer.
4: We gaan over een afstand van 4 kilometer dat volledige wegdek verwijderen en een nieuwe laag asfalt aanleggen. Heel de E17 richting Antwerpen zal afgesloten zijn. Wat wel zo is, gelukkig hebben we daar de parallelweg. Dat betekent dat verkeer wel steeds door kan langs de werf over twee rijstroken.
2: Vrijdagavond moeten de werken afgerond zijn. In Maasmechelen in Limburg is er vannacht een brand uitgebroken in het natuurgebied de Mechelse Heide. De brandweer is iets over 3 uur beginnen te blussen. Het is voorlopig nog niet duidelijk hoe groot de brand is. Ook in Parijs woedt een brand in het bos van Fontainebleau. De afgelopen dagen zijn er in die regio al meerdere brandhaarden geweest. Zeker 400 brandweermensen zijn het vuur aan het bestrijden. Er zijn blushelikopters ingezet en ook blusvliegtuigen uit het zuiden overgevlogen. 15-tal gezinnen zijn ook geëvacueerd. Verschillende autostrades zijn ook afgesloten. En in Spanje zijn intussen al 13 mensen overleden door de bosbranden in het zuiden daar. De Spaanse autoriteiten hebben de tol aangepast nadat een vrouw van 93 is bezweken aan haar verwondingen. Bij de bosbranden zijn waarschijnlijk ook 3 Belgen om het leven gekomen. De gevonden lichamen worden nog geïdentificeerd. In het Midden-Oosten is er weer volop aangevallen. In Iran zijn 1 dode en 4 gewonden gevallen bij een Amerikaanse luchtaanval. Iran reageerde met drones en raketten op Amerikaanse brandstofdepots, onder meer in Jordanië en Kuwait. Iran en de VS sloten nochtans een voorlopig vredesakkoord, maar door de aanvallen van de afgelopen dagen lijkt daar niets meer van over te blijven. En dan nog tennis. De Italiaan Jannik Sinner heeft het toernooi van Wimbledon gewonnen. Hij klopte de Duitser Alexander Zverev in 4 sets. De match duurde bijna 4 uur. Sinner is de nummer 1 van de wereld in het mannentennis. Hij is 24 en won Wimbledon vorig jaar ook al. Het wordt opnieuw een zonnige dag. Na de middag iets meer wolken, maar wel bij 31 graden. Morgen en woensdag opnieuw veel zon. Dan halen we maximaal tot 33 graden. Tegen het einde van de week wordt het zwoel met kans op onweer.
1: Live music matters.
0: De zomer van Willy. Nellis de Kaluwe.

0: Test, test. Test, test 1, 2, daar gaan we.
1: De zomer van Willy. Live music.
0: Zou wel eens kunnen dat we een klein beetje stoffig klinken vanochtend. Dat heeft alles te maken met de Shock Festival in Giel het voorbije weekend. Het was een stoffig, zweterig boeltje, maar we hebben ons wel rot geamuseerd en heel wat goede bands gezien. Dus die heesheid nemen we er met alle plezier bij. Met stip op 1 voorbije weekend op Shock, Southern Culture on the Skids. Voor mij dan, hè. En op 2, The Bronx. En ja, we hebben de kamelendans gedaan. Daarover vertel ik je details later wel eens een keertje. Goedemorgen, het is 13 juli, het is maandag. Het bouwverlof is begonnen en je merkt het op de weg. Het is rustig, jongens, rustig op de weg. Hou je niet in om de baan op te gaan vandaag. Hoewel, de wereld staat in brand volgens de kranten. In delen van Zuid-Europa is code rood afgekondigd. Ritten in de Tour de France die worden aangepast. En we moeten stilaan eens nadenken hoe we al dat regenwater in de winter vasthouden tot in de zomer.
1: Dit is de zomer van Willy.
0: Ik ga vooral eens nadenken hoe ik die koffie ga binnenhouden zo meteen. Misschien laten we voorafgaan door een glas water. Ik hoop voor jou van hetzelfde. Goedemorgen, welkom bij Willy.

voorbije weekend speelde deze op Rock Zottegem. Knal tijdens die WK-match van de Rode Duivels, weet je nog, tegen Spanje, weet je dat nog? Ik ben het alvast bijna vergeten. Ik wil het bij deze nog eens graag opnemen voor Lammers, de invallende keeper. Als je het beter kunt, doe het dan zelf en verdomme. Toch waar zeker, die arme kerel. Deze band speelde twee keer in ons land voorbij weekend op Zottegem.

0: Christopher Nolan.
1: No one could stand between me and home.
0: Deze zomer komt de legende tot leven. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya en Charlize Theron.
2: Let's go!
0: The Odyssey, vanaf 15 juli in de bioscoop.
3: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
4: Bij Bricoplanet krijg je nu zaterdag 11 en maandag 13 juli 25% korting op 1 artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
5: Willy.

Wij mochten onze donderdagavonden in de tuin van M aftrappen vorige donderdag. De tuin van M zat goed vol en zijn concert was er ook niet naast. Het is een kerel, hè. Admiral Freebie, Q&A with myself. Nu donderdag is er Comedy Night met David Galle en Gunther Lamoot. Nu donderdagavond in de tuin van M, maar ook vandaag en morgen. En donderdag en vrijdag ben je welkom op ons terras de hele dag lang om iets te komen drinken. Hola, daar heb je hem weer, mijn innerlijke Ben Krabbe. We gaan op zoek naar een 3-letterwoord. De tip is hoofddeksel. En doe nu niet alsof je die opgave nog nooit gehoord had. 3 letters in de app van Willy als het kan. Die 3 letters moeten samen een hoofddeksel vormen. Zo moeilijk is dat toch niet? Hoofddeksel richting jouw hoofd als je het juist hebt.

Zo moeilijk is dat niet. Zeker niet als de opgave elke dag hetzelfde is. Drie letters met als tip hoofddeksel. Dat gaat over een Willy Pet natuurlijk. Helemaal juist, Michael. Ik weet niet of je Elis Florine al kent. Nieuwe Belgische muzikale revelatie uit prachtige Limburg. En het is echt heel straf wat ze maakt. Elis Florine, Carver. I said goodbye.

Ben ik de enige die dit zo wonderlijk mooi vindt? Dat is Belgisch, hè, mensen? Ze heeft al eens muziek uitgebracht onder de naam Audrey. Dan is een tijdje in Kopenhagen gaan wonen. En nu heeft ze haar debuut uit als Elis Florine. Je kreeg Carver. De Limburgse Elis Florine. Naar Canada dan. Arcade Fire, goedemorgen.

0: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Zoals vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
0: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Al vandaag nog jouw vloer in huis.

binnenkort toch nog eens een afspraak maken met de barbier. Waar Zizi Top al niet goed voor is, ze kreeg legs. Ik was vorige week op Down the Rabbit Hole. Heel fijn festival in Nederland. Heel veel goede acts gezien. En ik ben niet zo'n fan van The National of van Matt Berninger. Maar jongens toch, die Matt Berninger heeft daar een concert gegeven waar ik nog altijd aan terugdenk als ik eerlijk ben. Hij heeft ook heel wat National nummers gespeeld. Hij speelde wel solo. Het beste materiaal kwam toch wel van de National, moet ik zeggen. Dit is de National, The Day I...

0: underneath of your pointy boot, do you? All I want is just one more oatmeal pie.
1: Thomas doet de groeten aan de BMW-chauffeur met wheeliesticker op de E34. Hij is hem net rechts voorbij gemoet. Ik begrijp het helemaal hoor, Thomas. Als je als een kameel achter je stuur zit, dan begin je al eens wat trager te rijden. Nog eentje voor het update van 8 uur. Er is Muse and Time is Running Out. Goedemorgen, welkom bij Wheelies.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen. Er woedt een zware natuurbrand vlakbij Parijs. In het bos van Fontainebleau is al 800 hectare natuur weggebrand. 400 brandweermensen proberen het vuur te bestrijden met 2 blushelikopters en 2 blusvliegtuigen die vanuit het zuiden van Frankrijk zijn overgevlogen. De Vlaamse Karen Verreken zit op de TGV die daar moest passeren.
3: Dan kregen we gisteravond, denk ik, rond 12 uur 's nachts de melding dat de trein eigenlijk halt zou houden in Parijs en dat we niet meer verder konden naar Riesel. Maar ik ben waarschijnlijk 25 keer stilgestaan omdat al de treinen over dezelfde route richting Parijs moesten. Ze delen voortdurend water uit, dat wel, omdat er nog niemand gezien of niemand te woord voorlopen.
2: De brand breidt nog altijd uit. Een 15-tal gezinnen zijn uit voorzorg geëvacueerd. En de A6 richting Lyon is afgesloten. Ook in Spanje woeden nog altijd hevige bosbranden. Daar zijn intussen al 13 mensen overleden in het zuiden. De Spaanse autoriteiten hebben de dol aangepast nadat een vrouw van 93 is bezweken aan haar verwondingen. Bij de bosbranden zijn waarschijnlijk ook 3 Belgen om het leven gekomen. De gevonden lichamen worden nog geïdentificeerd. In ons land, in Maasmechelen, in Limburg, is er vannacht ook een brand uitgebroken in natuurgebied de Mechelse Heide. De brandweer is iets over 3 beginnen blussen. Het is voorlopig nog niet duidelijk hoe groot de brand is. Wie zijn zonnepanelen of laadpaal vergeet aan te melden, krijgt daar binnenkort geen boete meer voor. Dat hebben de Vlaamse regeringspartijen beslist. De verantwoordelijkheid verschuift, zegt CD&V-parlementslid Robrecht Potuinen.
4: Met dit decreet leggen we de meldingsplicht bij de keuringsinstantie, zodat Fluvius perfect op de hoogte is van welke installatie waar aangesloten is op het net, zonder dat onze gezinnen nog de administratie moeten doen of een boete riskeren van 118 euro. Vorig jaar kregen zo tienduizenden Vlamingen boetes.
2: Want veel mensen wisten niet dat ze zonnepanelen moesten melden of ze vergaten het. In het Midden-Oosten is er weer volop aangevallen. In Iran zijn 1 dode en 4 gewonden gevallen bij een Amerikaanse luchtaanval. Iran reageerde met drones en raketten op Amerikaanse brandstofdepots, onder meer in Jordanië en in Kuwait. Iran en de VS sloten nochtans een voorlopig vredesakkoord, maar door de aanvallen de afgelopen dagen lijkt daar niets meer van over te blijven. En de Italiaan Jannik Sinner heeft het tennistoernooi van Wimbledon gewonnen. Hij volgt zichzelf op als winnaar dankzij winst van de Duitser Alexander Zverev in 4 sets. De match duurde bijna 4 uur. Voor Sinner is het de 5e Grand Slam-titel in zijn carrière, maar wel zijn eerste dit seizoen. Het wordt opnieuw een zonnige dag. Na de middag iets meer wolken, maar wel bij 31 graden. Morgen en woensdag opnieuw veel zon, dan halen we maximaal tot 33 graden. Tegen het einde van de week wordt het zwoel met kans op onweer.
1: Live music matters. De zomer van Willy.

0: Check het volledige programma op willy.radio.
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op tui.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live Happy.

0: is maandag 13 juli. Het is iets over 8:30. En in Leuven is het leuk deze zomer, dat weet je.
1: De zomer van Willy. Live music.
0: Het is echt een ideale plek om wat verkoeling te zoeken. Die gaan we nodig hebben deze week. Ons schaduwrijke terras. Ons schaduwrijke Willy-terras aan M in Leuven. Je moet de agenda maar eens bekijken. Er is elke dag wel iets leuks te doen. Is het geen muzikale sessie, dan is het wel een comedy night, zoals nu donderdag. Of, zoals over exacte maand, op 13 augustus, een filmvertoning. We organiseren een movie night met Willy. Met een hele coole docu op de affiche. Marcel van Tielt, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Marcel, de inschrijving voor onze movie night die gaan vandaag van start. Vandaar dat ik even bel, want jij gaat er ook bij zijn. Je bent zelfs te zien in documentaire die we gaan laten zien. A Hip Hop Minute. De docu zelf is nog maar 2 jaar oud, maar de beelden die erin vertoond worden zijn grotendeels gedraaid in 1986. Want toen ben jij, Marcel, met een Nederlandse filmploeg naar New York getrokken. Toen hiphop nog een klein dingetje was daar in de straten. Vertel ons, hoe was dat in die dagen in 1986?
2: Ja, dat is... We hebben, zonder dat we het wisten, eigenlijk een ongelooflijke geschiedenis meegemaakt. Want ja, in september 86, toen wij met de VPRO naar New York gingen, was hiphop iets wat zo een klein beetje aan het broeien was. Maar wij dachten, dat blijft heel een soort van fenomeen binnen de zwarte gemeenschap, zoals jazz. Dat is muziek die blijft leven, maar dat blijft een soort van niche publiek, een kleiner publiek. Wisten wij veel dat die hiphop een wereldfenomeen ging worden en dat we er nu 40 jaar later nog altijd over spreken. Dus dat wisten we toen niet. Dus we hebben toen op een anderhalve week tijd in New York in allerlei clubs in zeer gevaarlijke omstandigheden ook, want er waren de Bronx en Lower East Side waren echt buurten waar dat je liefst s'avonds als blanke jongens niet rondliep. Nee. We werden dus altijd begeleid door local gasten die en een pistool hadden en een baseballclub, of het geval we zouden overvallen worden. maar de muzikanten waren allemaal fantastisch. En dat zat dus in die documentaire van 1986. Toen 1 keer uitgezonden op de Nederlandse televisie. Ja. Die documentaire is in Amerika uitgekomen, ik denk in 2012 of zo, dus echt jaren later. En dat is daar een cultfilm. Dat heeft geweldige recensies gehad, New York Times, LA Times, noem maar op. Maar, dit is het verhaal dat we zullen zien op 13 augustus in Leuven. De Gentse producer en DJ Pascal Garnier is teruggegaan naar New York voor een jaar of 2 geleden. En is al die mensen terug gaan opzoeken. En die waren allemaal wild enthousiast, want voor hen was die film onbekend. Want die was en cult, want die was uitgezonden op de Nederlandse televisie. Dat kan je daar niet ontvangen. Dus die kenden die film nog maar een jaar of 10. En die mensen waren allemaal, hoe is het mogelijk? Ja, inderdaad, dat jullie daarbij waren. En de grote LL Cool J, je hebt die mensen in Amerika, 2 bekende mensen. Je hebt Donald Trump en je hebt LL Cool J. Dat is een beetje de Bart Peters van Amerika. Iedereen is echt een groot fenomeen in Amerika. Ja. Die zit daar uitgebreid in die nieuwe docu die we dus zullen zien op 13 augustus in Leuven. Ja. Dus zeker de moeite, het is nostalgie naar 1986. Maar ook heel veel interviews dus nu gedaan. Ook met de mensen van Def Jam Records, van Run DMC.
0: Grandmaster Flash zit er ook bij, ja.
2: Grandmaster Flash. Allemaal hele pakkende interviews. Want er is natuurlijk heel veel gebeurd. Zij wisten toen niet dat dat zo groot ging worden. En sommigen zijn geweldig geslaagd. LL Cool J is een multimiljonair. Maar er waren er ook anderen die die niet verder geraakt zijn dan die donkere clubs. Maar wel goede herinneringen hebben aan dat interview van 40 jaar geleden.
0: Ja, die docu is nog niet online te bekijken. Ook nog niet veel vertoond geweest, zoals je zelf ook zei, Marcel. Dus het is echt wel iets waar je bij wil zijn. Wat je als muziekliefhebber gezien wil hebben. Over precies een maand, de inschrijvingen zijn vandaag geopend. Willy.radio, daar kunnen mensen zich gratis inschrijven. Want het is gratis. Het is ook binnen te doen. Dus je hoeft je geen zorgen te maken over het weer. We gaan binnen zitten, gezellig met z'n allen. En er is ook een Q&A met jou en Pascal Garnier.
2: Ja, want ik kan veel vertellen over wat er toen was, 1986, geen gsm. We liepen op straat met zakjes, muntjes, quarter dollars, kwartjes en van dollars, te wachten aan telefooncellen tot die gasten ons terugbelden. Want Cal heeft ook, dat menu zat natuurlijk via mail, heel veel mensen gebeld en gezocht waar zitten die. Sommigen waren priester geworden, anderen waren politieagent. Het is een heel bloemrijk verhaal, heel mooi. Dus Pascal kan vertellen hoe het nu is en ik kan vertellen hoe het toen was, toen we er waren in 86.
0: Ja, het wordt en
2: we gaan ook een DJ-setje doen. Vanaf 6 uur is er muziek. En hoe dat we dat gaan doen, misschien moeten we plaat om plaat, dat lijkt me wel eens leuk. Iedere plaat na elkaar zo. Ja. Dan gaan we draaien tot, ik denk tot 1:08 en dan om 8:30. 9 begint de film ofzo.
0: Ja, het wordt een heerlijke muzikale avond daar in Leuven. Inschrijven kan vanaf nu. Marcel, fijne zomer. We zien elkaar dan en daar. Goed?
2: Oké, dat is goed. Fijne dag nog.
0: Bye-bye. Ciao.
1: De zomer van Willy. Live music matters.
3: When I'm alone in my room, sometimes I stare at the wall, and in the back of my mind, I hear my conscience call, telling me I need a girl who's as sweet as a dove,

Marcel van Til met de Nederlandse filmploeg in 1986 door de straten van New York, de Bronx, gure buurt. Interviews met Run DMC, met Grandmaster Flash en met deze LL Cool J te zien op onze Movie Night, onze Willy Movie Night, 13 augustus in M in Leuven.

vertoning van A Hip Hop Minute is gratis, maar inschrijven is wel verplicht. En jij luistert Willy nu, dus jij kan er als eerste bij zijn. Willy.radio, daar kan je inschrijven voor onze Movie Night. 13 augustus. Met een Q&A met de maker door Marcel van Tilt. Pascal Garnier is de maker. En een DJ set back-to-back, dacht Marcel het aan te pakken. Lijkt mij een prima idee.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken?
2: Ja, ik heb geen inspiratie.
0: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
2: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
4: Volkswagen.
5: Willy. Music Matters.

Ze hebben al 25 platen gemaakt. Vorige vrijdag kwam hun 25ste uit, Foreign Tongues. Ik weet niet of je hem al gecheckt hebt. Klinkt ongeveer zoals dit, hè? Dit stond op Exile on Main Street uit 72. En nog altijd klinken die Stones als de Stones. Dat gaat ook nooit veranderen, volgens mij. Dit is een goed bandje, The Great Pretenders, met het nummer Kasabian. Of was het nu andersom? Ja, het is andersom. Kasabian is dit en The Great Pretender. Goedemorgen.

0: Een stoffig shockweekend heeft ervoor gezorgd dat ik klink zoals Eels. Toch? Nu nog leren zingen en mijn baard laten staan en een dikke bril kopen. Goed, het is 9 uur geworden, zo meteen na 9 uur. The Strokes, hard to explain.
1: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 9 uur.
3: Goedemorgen. De autostrade richting het zuiden van Frankrijk is afgesloten. De A6 op de autoroute du Soleil is dicht tussen Parijs en Dijon. Komt door de zware bosbranden in Fontainebleau, iets onder Parijs. Ook de TGV rijdt daar met vertraging doordat er spoorwegkabels beschadigd zijn. De Vlaamse Karen Verreken zit vast op een TGV in Parijs.
4: Dan kregen we gisteravond, denk ik, rond 12 uur 's nachts de melding dat we niet meer verder konden naar Riesel. Maar ik ben waarschijnlijk 25 keer stilgestaan omdat al de treinen over dezelfde route richting Parijs moesten. En nu zitten we hier te wachten eigenlijk op verder nieuws. Maar we hebben nog niemand gezien of niemand te woord voorlopen.
3: Er is al 800 hectare natuur weggebrand. 400 brandweermensen proberen het vuur te bestrijden met 2 blushelikopters en 2 blusvliegtuigen. Ook in ons land, in Maasmechelen in Limburg, was er vannacht een brand in natuurgebied de Mechelse Heide. Dat is deel van het Nationaal Park Hoge Kempen. De brandweer heeft het vuur onder controle, maar er is wel veel schade, zegt Karen de Smet van de brandweer.
5: Ondertussen weten we dat het over 6,5 hectare gaat. We zijn daar echt 6 à 7 uur bezig geweest gisteravond met blussen, met meerdere bosbrandwagens van verschillende posten van onze zone, met Smechelen, Maaseik en Lanaken, onder leiding van een bevelvoerder. Dat ging toch om een 20-tal brandweermensen die daar gisteravond uren in de weer zijn geweest om de brand te blussen.
3: De brandweer blijft ook nablussen om te vermijden dat het vuur heropflakkert. Wie via de E17 naar Antwerpen rijdt, botst sinds vanmorgen vroeg in Sint-Niklaas op wegenwerken. Het wegdek wordt daar vervangen omdat het in slechte staat is, zegt Jeff Schoenmakers van het agentschap Wegen en Verkeer.
6: We gaan over een afstand van 4 kilometer dat volledige wegdek verwijderen en een nieuwe laag asfalt aanleggen. Heel de E17 richting Antwerpen zal afgesloten zijn. Wat wel zo is, gelukkig hebben we daar de parallelweg. Dat betekent dat verkeer wel steeds door kan langs de werf over 2 rijstroken.
3: Vrijdagavond moeten de werken afgerond zijn. Acteur Sam Neill is overleden. Hij werd vooral bekend door zijn rol als Dr. Alan Grant in de film Jurassic Park. Sam Neill kreeg een paar jaar geleden bloedkanker, maar volgens zijn familie was het overlijden plot en was Neill intussen kankervrij. Hij laat 4 kinderen achter. In Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 27 mensen overleden en verschillende gewonden gevallen bij een brand in een café. De oorzaak van de brand is nog niet gekend. Het is ook nog niet duidelijk of er toeristen bij de slachtoffers zijn. En Sisu Bergs is nu de beste Belg op de wereldranglijst tennis. Hij stijgt naar plek 35 dankzij zijn straftoernooi van Wimbledon. Zijn hoogste ranking ooit. En hij steekt ook Alexander Bloks voorbij, die nu op 37 staat. De Italiaan Jannik Sinner blijft op 1 in de wereldranglijst. Hij won gisteravond nog Wimbledon. Het wordt opnieuw een zonnige dag en tropisch warm met maxima tot 31 graden. Morgen woensdag en donderdag blijft het zonnig en droog met lokaal tot 34 graden. Veel wind ook. Tegen het einde van de week is er kans op onweer.
1: Live music matters. De zomer van Willy. Nellis de Kaluwe.

heel straf, beloftevol bandje uit Manchester. Daar gaan we nog van horen. Dit weekend op Doer heel veel bands en DJ's, maar zeker ook deze Belgische band. Helemaal terug van nooit echt weg geweest, hoewel Ginzoo.

We moeten nog een beetje bekomen van een heftig festivalweekend. Het zoveelste op rij. Samenkomst onder muzikale gelijkgezinden. En daar is het volgende festivalweekend al dat ligt loeren. Dat op de loer ligt. Doer, om maar iets te zeggen. Wat ga jij komend weekend doen? Waar mogen we naartoe? Muzikale vriend, laat maar weten in de Wiele-app wat jouw muzikale plan is dit weekend. Je bent meer dan welkom deze week op ons terras van M. Want ook daar valt muzikaal heel wat te beleven natuurlijk, dat weet je. Zou je daar ook een theetje kunnen drinken? Een salie-theetje, dat is goed voor de stem naar het schijnt. Hè? Toch eens bestellen vanmiddag daar aan M in Leuven.

0: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 €. Lidl, dat kan tellen.
1: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
2: Bij Bricoplanet krijg je nu zaterdag 11 en maandag 13 juli 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel. Really, music matters.

zomer draait op volle toeren. De festival zomer ook. Komend weekend, Tomorrowland. Maar daar gaan we voor de rest niet te veel aandacht aan schenken. Rock Herk is er deze weekend. Deze weekend is het ook Rock Herk, verstaat het? Dat gaan we nog eens doen. Dit weekend is er ook Rock Herk met op zaterdag. High Vis, dat is een band die ik zo meteen nog ga spelen op Willy. We voorzien jou de hele dag van de beste muziek natuurlijk. Daar mag je nooit aan twijfelen. Peter die gaat naar Amera kijken dit weekend op Rock Herk. En gaat daarna 2 weken bekomen in het zuiden van Frankrijk. Toch even de weersvoorspellingen checken daar in het zuiden van Frankrijk. Beste Peter, maar veel plezier met Amera dit weekend en zo meteen met High Vis.

bent wellicht nog aan het nagenieten van hun concert op Werchter. Geef maar toe, The Cure and Love Song. En dan gaan we een beetje voorgenieten van deze Londense working class heroes. High Viz, ze hebben elkaar gevonden in het hardcore milieu en nu spelen ze festivals plat, geloof me. Ik heb ze al twee keer bezig gezien en het was telkens afgebrand, dat spel. Gaat ook gebeuren nu zaterdag op Rock Herk. Als ik zou zingen zoals die zanger, zou ik praten zoals ik nu praat. Zo hees is hij. High Viz.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken?
2: Ja, ik heb geen inspiratie.
0: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
2: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Really, music matters.

grounds for divorce, and it is hideous. Dat is de bandnaam, hè. Voor de rest vind ik het een prima band. Hideous klinkt alleen nogal negatief, geef toe. Give me my high. Goedemorgen.

We zijn heel benieuwd naar wat er bij jou op de planning staat vandaag. Wat ga jij vandaag doen? Ik stel voor dat jij vandaag gewoon overleeft als je buiten moet doorbrengen. En dat wij gewoon de beste muziek voorzien de hele dag lang op jullie. Wat denk je? Goed voorstel?

0: Genoeg drama verkocht voor vandaag. Tussen 10 en 11 kies jij de muziek. Klopt.
1: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 10 uur.
3: Goedemorgen. De deadline voor de belastingaangifte wordt uitgesteld. Wie online via TaxonWeb zijn aangifte indient, moest dat tegen 15 juli doen, overmorgen. Maar door technische problemen de voorbije dagen met de website daarvoor, geeft de overheidsdienst Financiën wat extra tijd. Tot 19 juli, dat is komende zondag. Er komen 7 nieuwe overkophuizen, onder meer in Mol en Herend. Dat zegt bevoegd minister van Welzijn Caroline Genee. In die overkophuizen vinden jongeren steun en preventieve mentale gezondheidshulp. Ze moeten ook geen afspraak maken om het laagdrempelig te houden.
4: Eigenlijk zijn die overkophuizen het eerste steentje in de jeugdhulp. Daar willen we problemen aanpakken vooraleer dat ze echt te zwaar worden. Je kan daar voor een praatje komen, maar je kan inderdaad ook wel, als het echt wat zwaarder is, doorverwijzing krijgen naar professionele hulp.
3: In januari moeten die nieuwe overkophuizen opengaan. Er zijn er dan 60 in totaal. Op de luchthaven van de Griekse hoofdstad Athene is vrijdag een Belg van 45 opgepakt. Hij werd al even gezocht, er was een Europese aanhoudingsbevel tegen hem. De man zou 3 jaar geleden gefraudeerd hebben door mensen in valse investeringen te laten beleggen met cryptomunten. Hij wordt verdacht van deelname aan criminele organisatie, fraude en witwassen. Het wordt opnieuw zonnig en warm tot 31 graden. Tot en met donderdag blijft het ook zonnig en droog met lokaal tot 34 graden. Veel wind ook. En tegen het einde van de week is er kans op onweersbuien.
1: Dit uur bepaal jij de muziek op Willy. Willy.
2: Music Matters.

0: bij Telenet gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Van 10 tot 11 kies je de muziek zelf. Open de Willy-app en doe mee.

0: Check het volledige programma op willy.radio.
1: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
2: 500?
1: Schatje, dat is 25 euro.
2: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
1: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
2: Allee, jong. Gracias, Kate.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken?
6: Ja, ik heb geen inspiratie.
4: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
6: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
4: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Van Christopher Nolan. No one could stand between me and home. Deze zomer komt een legende tot leven. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya en Charlize Theron.
8: Let's go!
7: The Odyssey, vanaf 15 juli in de bioscoop.
9: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot 150 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
10: Van 10 tot 11.
11: Kies je de muziek zelf.
10: Wil jij ook mee de muziek kiezen op Willy? Download dan snel de Willy-app.

0: de laatste plaat. Morgen vanaf 10 uur kan jij weer de muziek kiezen. Download snel de Willy-app.
1: Knaldi. Nu bij Aldi, een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 11 uur.
3: Goedemorgen. We krijgen wat extra tijd om onze belastingaangifte in te dienen. De deadline was eigenlijk overmorgen, maar de overheidsdienst Financiën verschuift die door technische problemen met de site van Taxon Web de voorbije dagen. Zo krijgt iedereen voldoende tijd om zijn aangifte juist in te dienen. Je hebt tot zondag 19 juli de tijd. De partij Vooruit wil dat ook vaders extra geboorteverlof krijgen als hun pasgeboren kindje langer in het ziekenhuis moet blijven. Na 4 weken is hun vaderschapsrust voorbij, terwijl de moederschapsrust pas ingaat als kindjes het ziekenhuis verlaten. Anja van Robijs dient een wetsvoorstel in.
4: Het is zo, wanneer kindjes te vroeg geboren worden en in neonatologie liggen, de mama's hun moederschapsbescherming al wordt verlengd. Maar voor vaders is dat niet zo, voor meeouders is dat niet zo. Terwijl dat voor hen een even zware periode is. Momenten van heel bang afwachten. Kindje ligt aan monitors, je moet met artsen praten.
3: Vooruit wil het geboorteverlof met maximaal 16 weken uitbreiden als een kindje in het ziekenhuis ligt. Er raken meer details bekend over de rode kaart van de Amerikaanse spits Balogun op het WK voetbal. Hij mocht daardoor normaal gezien niet spelen in de achtste finale tegen ons land, maar die kaart viel last minute weg. Volgens de Britse krant The Times heeft de voorzitter van de tuchtcommissie van de FIFA dat alleen beslist, zonder de andere 17 leden van die commissie te informeren. Het is zonnig en het wordt warm vandaag tot 31 graden. Tot en met donderdag blijft het zonnig en droog, met lokaal tot 34 graden. Veel wind wel en tegen het einde van de week is er kans op onweer.
0: Live van op het Willy Terras
5: in Emleuven.
6: Ja, hier zijn we. Live Music Matters.

Bij het zomertje van Willy op het terras van M. Leuven. I saw the hole of the moon. Slapen jullie ook zo slecht met dit weer? Laat maar even weten hoe het daar met jullie gaat, want het moet niet altijd over mij gaan natuurlijk. Als je daar nood aan hebt, tenminste. Ik heb The Hickey Underworld en Red Hot Chili Peppers voor u.

Red Hot Chili Peppers, Snow, en dan tussen haakjes, hey-oh, dat is echt wat die Anthony Kiedis heel de tijd zingt, hey-oh, alsof die geen teksten kan schrijven. 20 jaar oud is dat, van toen er nog effectief Snow viel. Daarmee, hier is Massive Attack, en ook nog Kids with Buns.

0: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 50% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 €. Lidl, dat kan tellen.
1: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
2: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
3: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
4: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
2: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
5: Dan kon je een spel te horen vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
2: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
6: HLN, de hartslag van Vlaanderen.
7: De zomer van Willy. Iwijn Segers.

Na Sum 41 en Into Deep geef ik al graag mee dat we straks gaan quizzen hier op het terras van M. Leuven. Maar weliswaar telefonisch, dus dolle pret verzekerd. Je kan je kandidaat stellen als je om 11:45 bereikbaar bent, tenminste. En wie weet win jij een totebag van Willy en een Willy Marcelleke. En als je maar één vraag juist hebt, win je een sticker. Ook niet slecht. Maar we gaan voor meer natuurlijk. Stuur Willy Quiz in de app als je om 11:45 bereikbaar bent om mee te quizzen. Dit is de dochter van Dave Grohl. Niet de buitenechtelijke dochter, die is nog geen jaar oud, denk ik. Nee, dit is Violet Grohl.

Ja, ik zei Willy Quiz, maar je moet M Quiz sturen natuurlijk in de app. Want we zitten in M Leuven. Zo simpel is dat soms. Maar die dat Willy Quiz hebben gestuurd,

0: De twee Belgen zijn helaas al overleden, maar die Lena blijft toch een belpop-anthem van je welste. Wij hadden hier bij Willy vorige donderdag een ander belpop-icoon op het podium, de enige echte Admiral Freebie. Hij kwam voor het optreden even langs op het terras hier bij M. Leuven om zijn nieuwe single Future Fathers of Utopia te spelen uit zijn nieuwe album Raw Fun. En dat klonk zo.
1: Dit is de zomer van Willy.
2: Live vanop het Willy-terras
1: in M. Leuven.

Thank you.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken?
2: Ja, ik heb geen inspiratie.
0: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
2: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

zingt hij dan natuurlijk, want het nummer heet The Runner. Straks gaan we quizzen, dus ik wil met mijn onschuldig handje een deelnemer kiezen. Maar dan moeten jullie wel nog in de app sturen. In de app, zeg ik. En het is eigenlijk een app. Nee, jullie moeten in de app M-quiz sturen. En wie weet, quiz jij dan met mij... Niet tegen mij, maar met mij, om 11:45. En dan moet je telefonisch bereikbaar zijn. Maar ook nu al, want ik wil even checken, hè, met wie ik te doen heb. Stuur in de app M-quiz en dan bel ik je op. Ik kijk er al naar uit. Dat is dus om 11:45. Het is tijd voor een eerste aperitiefje op het terras van M Leuven, waar we dus een hele zomer te vinden zijn. Altijd welkom. Hier is alvast Suds & Soda.

Misschien hebben jullie liever wat thee met honing in plaats van suds en soda als aperitief. Die honey kreeg je van Lenny Kravitz. Ik doe er wat white lies bovenop en dan is het al 12 uur, zeg. Farewell to the fairground.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 12 uur.
2: Goedemiddag. In Maasmechelen is de brandweer nog altijd aan het blussen op de Mechelse Heide. Daar brak gisteravond brand uit. Het vuur is onder controle, maar het kan nog gemakkelijk via de grond verspreiden, zegt kapitein Dimitri Optenakker.
3: We zitten natuurlijk met de moeilijkheid van het terrein. Dus het zijn humuslagen die nu aan het branden zijn. We doen die aan de randen zoveel mogelijk uit, maar er blijven toch altijd rookpluimpjes komen. We gaan vandaag de ganse dag waarschijnlijk doorwerken. En dan zal het voor morgen en de komende dagen nog altijd zijn dat we terugkomen voor een aantal rookpluimen.
2: Al 8 hectare is daar in vlammen opgegaan. Als je nog moet tanken, dan wacht je best tot morgen. Want diesel en benzine worden weer wat goedkoper. De dieselprijs zakt met 6 cent tot maximaal 2,04 euro per liter. Voor benzine 95 zakt de prijs aan de pomp naar 1,88 euro. Voor benzine 98 is dat 2,01 euro. Er komen in januari 7 nieuwe overkophuizen in Vlaanderen. Onder meer in Mol en Herend. Dat zegt Vlaams minister van Welzijn Caroline Genee. In die overkophuizen vinden jongeren steun en preventieve mentale gezondheidshulp.
4: Eigenlijk zijn die overkophuizen het eerste steentje in de jeugdhulp. Daar willen we problemen aanpakken vooraleer dat ze echt te zwaar worden. Je kan daar voor een praatje komen, maar je kan inderdaad ook wel, als het echt wat zwaarder is, doorverwijzing krijgen naar professionele hulp.
2: Er zijn al 60 van die overkophuizen. De partij Vooruit wil dat ook vaders extra geboorteverlof krijgen als hun pasgeboren kindje langer in het ziekenhuis moet blijven. Na 4 weken is hun vaderschapsrust voorbij, terwijl de moederschapsrust start als kindjes naar huis mogen. Anja van Robijs van Vooruit.
5: Het is zo, wanneer kindjes te vroeg geboren worden en in neonatologie liggen, de mama's hun moederschapsbescherming al wordt verlengd. Maar voor vaders is dat niet zo, voor meeouders is dat niet zo. Terwijl dat voor hen een even zware periode is. Momenten van heel bang afwachten. Kindje ligt aan monitors, je moet met artsen praten.
2: Er raken meer details bekend over de rode kaart van de Amerikaanse spits Balogun op het WK voetbal. Hij mocht daardoor normaal niet meespelen in de 8e finale tegen ons land. Maar die kaart viel last minute weg. Volgens de Britse krant The Times heeft de voorzitter van de tuchtcommissie van de FIFA dat alleen beslist. Zonder de 17 andere leden van de commissie te informeren. Het wielerteam Soudal Quickstep krijgt een nieuwe tweede naamsponsor, Safety Jogger. De ploeg heet dus vanaf volgend jaar Soudal Safety Jogger en niet langer Soudal Quickstep. En dat al zeker tot 2028. Tim Merlier en Jasper Stuyven mogen zich dus aan nieuwe truitjes verwachten. Vanmiddag iets meer wolken, maar ook nog altijd veel zon en tot 31 graden. Morgen woensdag en donderdag blijft het zonnig. Het wordt ook nog iets warmer dan tot 34 graden. Eind deze week stijgt de kans op warmteonweer. Pas vanaf zaterdag duiken we onder de 30 graden.
0: Live vanop het Willy Terras
1: in Emleuven. Live Music Matters.
0: De zomer van Willy.

een streep Welsh rock, als ik mij niet vergis. Ik denk toch dat Backstreet Preachers van Wales waren, hè? Nee? Deden die ook mee aan het WK trouwens, Wales? Zwart, laat maar weten in de app als je dat eventueel zou willen doen, hè? Nog iets over voetbal praten. Terwijl het eigenlijk niet meer kan, hè? We liggen eruit, zwart. James Dean Bradfield, dat is de zanger van Backstreet Preachers. Wel straf zo genoemd worden als je in de verste verte niet op James Dean lijkt. Alice May is gelukkig een stuk knapper. Er is In a Flash.

0: die La La La's wordt de spanning opgebouwd, want als alles goed is, dan heb ik een kandidaat aan de lijn. Jo, ben je daar? Ah, toch misschien niet. Misschien moet ik nog iets doen. Blijf allemaal luisteren, hè. Misschien moet ik nog iets doen waardoor die aan de lijn is. Nu zou die er moeten zijn. Dag, Jo.
1: Hallo.
0: Ah, Jo, je bent er. Het is mij gelukt. Het is ook mijn eerste keer hier op het terras van M. Leuven. Dus het was wel een beetje spannend, maar je bent er. Ik ben blij. Hoe gaat het met u?
1: Goed, goed. Je heet... weer.
0: Ah, heet dus.
1: Nee, goed.
0: Ja, met die achternaam, Nonneman, mag je niet echt heet staan, hè?
1: Ik weet wel niet. Dus te zien dat je het bekijkt.
0: Ja, voor we daar... We gaan er niet dieper op ingaan. Je heet Jo, maar eigenlijk is je officiële naam Johan, hè?
1: Correct. Correct.
0: Mocht ik dat verklappen?
1: Ja, dat is geen enkel probleem. Iedereen kent mij als Jo. Ja. En op mijn werk als Johan.
0: Ah ja, en waar werk je dan?
1: Bij Proximus.
0: Oh, kijk eens aan. Ja, ja, ja. Dat is de beste provider, of hoe moet ik dat noemen, die er is, hè?
1: Dat is ook zo. er is geen twijfel rond.
0: Zeg maar, je bent hier voor het volgende, namelijk dit.
2: De M-quiz.
0: Ja, de M-quiz. En dus niet de Willy-quiz, zoals ik per ongeluk daar juist zei. Je hebt je ingeschreven, dat is te zeggen, je hebt in de app M-quiz gestuurd. Of had jij Willy-quiz gestuurd?
1: Ik heb Willy-quiz gestuurd.
0: Ah ja, kijk, maar dat was dus eigenlijk een misverstand, maar het is toch nog goed gekomen. Ik ben blij dat je er bent. Ik ga jou 3 vragen stellen. Als je 1 juist antwoord hebt, dan krijg je helaas, of ja, nee, toch al, een Willy-sticker. Heb je 2 juiste antwoorden, een Willy-sticker en een Willy-toadbag. En in die toadbag, waar ook nog eens heel mooi Willy op staat geschreven, zit er van alles. Dat kan ik u beloven. En met 3 juiste antwoorden krijg je een sticker, een toadbag, maar ook een Willy Marcelleke, de gegeerde Willy Marcellekes. Heb je daar het lijf voor?
1: Nee.
0: Maar wees gerust, ik ook niet. En toch valt het in de smaak.
1: Maar ik denk dat ik al iemand anders in de familie zal hebben die dat graag zou dragen. Dus dat is geen enkel probleem.
0: Oké, prima. We gaan eraan beginnen, hè. Het is direct al een fragmentje, Jo. Welk lied uit de jaren 2000 zingt Limp Bizkit hier?

0: Ja, wat denk je, joh?
1: De titel ontgaat mij volledig.
0: Ja, ik wist het ook niet eigenlijk. Ik heb het moeten opzoeken. Allee, ze hebben het klaargezet voor mij. Je weet het niet, hè?
1: Nee.
0: Oké, okay, fout. Ik moet je normaal fout kunnen laten horen, maar dat lukt mij voorlopig niet. Dus ik zeg het gewoon dat het fout was. Het was My Way van Limp Bizkit. Nog twee juiste antwoorden kan je halen. Dus wie weet nog altijd die tote bag en een sticker. Maar geen Marcelleke. Maar ja, je zei al dat dat niet per se moest, hè. Tweede vraag. Hoe heet de figuur uit de Griekse mythologie die eruit ziet als half man, half stier? Dus geen fragmentje, gewoon een vraag rechtstreeks aan jou.
1: Half man, half stier.
0: Ja.
1: Doris?
0: Ik hoorde alleen het einde. Zeg het nog eens.
1: Minotaurus.
0: Ja, goed zo. Juist. Ik zal de jingle dan maar zelf doen. Dat is een juist antwoord, Jo. Dus je hebt alvast een sticker. Laatste vraag. Welke taal bestaat voornamelijk uit puntjes en streepjes?
1: Morse.
0: Morsecode reken ik juist. Twee juiste antwoorden voor Jo Nonneman. Dat betekent een sticker en een toadbag dat jouw richting uitkomt, Jo.
1: Super.
0: Ga je verder blijven luisteren naar Willy vandaag?
1: Zeker.
0: En je kijkt ook, je kijkt op de webcam, heb je mij verteld.
1: Ja, ik zat mijn decoder geregeld op Willy.
0: Ah, oké. Okay. En kijk je alleen als ik er ben of ook als er andere DJ's zitten?
1: Ook als er andere DJ's zitten.
0: Ja, dat is een goed antwoord. Oké, okay, goed gedaan, Jo. De sticker en de toteback worden opgestuurd. En wij gaan naar Limp Bizkit luisteren, als dat goed is.
1: Naar My Way hoogstwaarschijnlijk.
0: Ja, heb je liever de versie van Frank Sinatra?
1: Nee.
0: Het is geen cover, hoor. Het was gewoon de eerste My Way waar ik aan dacht.
1: Oké, bedankt.
0: Tot de volgende keer, hè, Jo.
1: Tot de volgende.
0: Dag. De M-quiz. Wil je ook eens meekwissen? Dat kan morgen opnieuw. Dan moet je M-quiz sturen als ik u dat vraag. En dan gaat mijn onschuldige hand jou er misschien uitkiezen om ook even te bellen en zo'n fantastisch gesprek te hebben zoals zo net met Jo.

0: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
1: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
0: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.

0: past met het vakantiehuisje? Dan stuur je het vlotjes terug.
1: Bij Bricoplanet krijg je nu zaterdag 11 en maandag 13 juli 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop vanaf twee artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
2: Knaldi. Nu bij Aldi 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.
3: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.

Altijd goed. En uit die andere hete zomer van 1975, klopt toch, hè, wat ik zeg, toen was het ook zo heet. Hè? Born to Run van Bruce Springsteen. Straks is er een muzikale gast, lieve luisteraars. Daar moet u bij zijn, hè. Alice Florine, die komt naar hier op het terras van M. Leuven twee nummers live spelen. En ik doe uiteraard een gesprekje met haar, maar dat is voor straks. Dit zijn Suns en Surfing. Kan je doen, gewoon hier. Ah nee, ja, op de vaart, hè.

een stripje Street Spirit van op het terras M. Leuven, waar we met Willy zitten. Straks is er live muziek van Alice Florine. Kom zeker een kijkje nemen, want je kan haar bijna aanraken. En dat is toch mooi meegenomen. Maar het is vooral luisteren natuurlijk, hè, dat we gaan doen, want ze is al zo wat naar mij aan het kijken. We hebben ook een gesprekje, maar dat is voor straks. Ik heb nog andere goede muziek van The Cooks. Do You Wanna? Het is 20 voor 1 op je Willy.

0: Check het volledige programma op willy.radio.
1: New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
2: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, een secondata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Nou, oh, top hè, die Kate.
0: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken?
5: Ja, ik heb geen inspiratie.
3: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
5: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.

0: Fluit maar boven voor de eerste live-sessie van deze week in de zomerfamilie op het terras van M. Leuven. Want bij mij zit Alice Florine. Mag ik dat zo zeggen?
1: Ja.
0: Maar het is niet je echte naam.
1: Nee, klopt. Het is deels mijn echte naam.
0: Want waar staat Alice Florine voor?
1: Dus mijn volledige naam is Marijke Florine Elise.
0: Oh.
1: Dat zijn twee namen van mijn grootmoeders. En daar heb ik dan een beetje verengelst voor internationale allure.
0: Ja, goed gezien, goed gezien. Mijn echte naam is trouwens ook Iwan Seegers. Nee, stom grapje. Maar het had ook Deens kunnen zijn, hè? Nee?
1: Misschien, ja.
0: Want je hebt 4 jaar in Denemarken gezeten?
1: Klopt, ja. Eerst 2 jaar voor mijn studies en dan nog 2 jaar blijven plakken.
0: Om ook al muziek te maken?
1: Ja, dat was sowieso... Die 4 jaar was een heel muzikaal avontuur. Veel bijgeleerd, veel nieuwe muziek leren kennen. Veel nieuwe muzikanten leren kennen. Veel van opgestoken, ja.
0: Heb je daar ook de voorbije singles mee opgenomen? Want er komt een plaat aan, maar is dat met Deense muzikanten toevallig?
1: Jawel, ja.
0: Ah, kijk.
1: Dat is ook met een Deens kinderkoortje. En wel, het ding was in Kopenhagen... Was ik omringd met ook heel veel internationale muzikanten, omdat daar de school waar ik naartoe ging was vrij internationaal.
0: Mm-hmm.
1: Dus er staan vrij veel nationaliteiten op, ja. Onder andere ook Denen.
0: Oké, goed zo. Je hebt in 23 de finale van Soundtrack gedaan.
1: Ja, klopt.
0: Dat is ook altijd een heel parcours, hè?
1: Ja. Ja, ik heb daar goede herinneringen aan, maar ook heel stressvolle herinneringen. Wedstrijdparcours zijn toch wel altijd... Ik weet niet of ik daarvoor gemaakt ben.
0: Well, je bent er nu vanaf, want er komt een heel album aan. Dan hoef je toch geen wedstrijden meer te doen, hè?
1: Nee, dat klopt.
0: Dat is voor september?
1: Ja, 18 september komt mijn album uit. Mijn debuutalbum als Alice Florine heet The House.
0: Oké, goede titel. Want maar je bent eigenlijk niet zo... hoe zeggen ze dat? Je hebt niet zo'n nestdrang, denk ik dan, want je hebt al in Kopenhagen gewoond. Je lijkt mij iemand die overal een beetje zou kunnen wonen.
1: Ja,
0: Is het daarom dat je The House hebt genoemd?
1: The House is eigenlijk een referentie naar een letterlijk huis in Kopenhagen waar ik heb gewoond. En we zaten daar met een collectief van artiesten. Maar dat was een wisselend collectief, dus dat werd de hele tijd gerefreshed, zeg maar, met nieuwe mensen. Waardoor dat een hele dynamische omgeving was met verschillende soorten artiesten. Mensen die tekenden en schilderden, videografen, muzikanten van alle kalibers. Dus dat was een hele nurturing environment of zo. En dat huis is nu ondertussen gesloopt. En wij waren de laatste generatie die daar zaten.
0: Oké.
1: Dus dat zijn de nummers die op mijn album staan, The House, zijn grotendeels daar geschreven en opgenomen en verfijnd. Dus dat is een beetje een hommage aan die omgeving.
0: Oké, mooi. Is het ook de album Hoes, dat huis?
1: Ja, het is een knipoog daarnaartoe.
0: Oké, ja. Heel benieuwd. Je gaat voor ons hier ook live iets spelen. Je hebt een muzikant bij, geen Deen?
1: Geen Deen, dat is een Canadees, ja.
0: Ah, oké. Okay. Hallo. Hallo, of bonjour.
1: Ja.
0: Ah, oké. De Quebec, peut-être. Je kan hem niet horen, want hij heeft geen micro, maar je hoort hem straks wel spelen. Gitaar en keyboard zie ik.
1: Yes.
0: Het wordt een internationaal gegeven hier op het terras van M. Leuven, want Alice Florine, ga al maar naar de micro en je gitaar. Gaat voor ons live spelen. Welk nummertje nog? Dat mag je nog roepen naar ons.
1: Panther.
0: Panther, uit het album dat er nog zit aan te komen, maar het is al op single verschenen. Dit is Alice Florine, hier live van op het terras in M. Leuven. Luistert u mee, zoals ik dat ook ga doen.

Alice Florine, live van op het terras hier bij M. Leuven voor de zomer van Willy. Je krijgt Panther en het is een heel toevallig, maar nu krijgen we Kitty van de Presidents of the United States of America. Van een panter naar een poesje dus. Straks meer van Alice Florine.

0: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 €. Lidl, dat kan tellen.
1: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 1 uur.
3: Goedemiddag. Een kleine 2000 studenten hebben te horen gekregen dat ze geneeskunde mogen studeren. 280 dat ze tandheelkunde mogen volgen en 240 dierengeneeskunde. Ze waren de beste op de toelatingsproef begin juli, al was niet iedereen toen even eerlijk, zegt Jonas Brouwers van de examencommissie.
4: De editie was een recordeditie qua aantal inschrijvingen. Er zijn wel een zestal onregelmatigheden vastgesteld, waaronder ook een aantal mensen met een gsm of een smart wearable en die personen zijn uitgesloten van de rangschikking voor het examen.
3: Als je nog moet tanken, wacht je best tot morgen. Want diesel en benzine worden weer wat goedkoper. De dieselprijs zakt met 6 cent tot maximaal 2,04 euro per liter. Voor benzine 95 zakt de prijs aan de pomp naar 1,88 euro. Voor benzine 98 naar 2,01 euro. In Vierwijnval in de provincie Namen is een Vlaamse scout zaterdagnacht zwaar gewond geraakt nadat hij van op 7 meter hoogte in een rivier wilde springen. De jongen viel naast het water en belandde op een oever. Hij bleef wel altijd bij bewustzijn. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht en stelt het intussen goed. In Maasmechelen is de brandweer nog altijd aan het blussen op de Mechelse heide. Daar brak gisteravond brand uit. Het vuur is onder controle, maar het kan zich nog ondergronds verspreiden, zegt kapitein Dimitri Opdenakker.
5: We zitten natuurlijk met de moeilijkheid van het terrein. Dus het zijn humuslagen die nu aan het branden zijn. We doen die aan de randen zoveel mogelijk uit, maar er blijven toch altijd rookpluimpjes komen. We gaan vandaag de ganse dag waarschijnlijk doorwerken. En dan zal het voor morgen en de komende dagen nog altijd zijn dat we terugkomen voor een aantal rookpluimpjes.
3: Al 8 hectare is daar in vlammen opgegaan. De grote natuurbrand in het zuiden van Parijs is mogelijk aangestoken. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Er waren tientallen verschillende brandhaarden in de regio, wat zou kunnen wijzen op kwaad opzet. Het vuur brak uit in het bos van Fontainebleau. Zo'n 800 hectare natuur is daar al verwoest. En de brand breidt nog altijd uit. Quickstep stopt na meer dan een kwart eeuw als wielersponsor. Dat heeft de CEO van Soudal Quickstep bekendgemaakt. De Oost-Vlaamse schoenenfabrikant Safety Jogger komt vanaf 2027 in de plaats. Soudal Quickstep wordt dus in januari Soudal Safety Jogger. Tim Merlier en Jasper Stuyven mogen zich dus aan nieuwe truitjes verwachten. Vanmiddag iets meer wolken, maar nog altijd veel zon en tot 31 graden. Morgen woensdag en donderdag blijft het zonnig, iets warmer dan tot 34 graden. Eind deze week stijgt de kans op onweer.
1: Live vanop het Willy Terras
6: in Emleuven.
1: Willy.
6: Live music matters.
1: De zomer van Willy. Iwijn Segers.
6: Willy.

De scene met Samen. De scene is terug aan het spelen, weliswaar zonder T. Lau, want die zijn we verloren in 2015, als ik mij niet vergis. Een jaar na Luc de Vos eigenlijk. Dus twee grote heren van het Nederlandstalige lied die er al even niet meer zijn. We gaan nog naar Nothing But Thieves, maar ook naar Madness. En daarna is het terug de beurt aan Alice Florine, die hier live aanwezig is op het terras van M. Leuven. Maar eerst dus Evolution. MUZIEK

Die evolutie moet volgens mij nog gebeuren bij Nothing But Thieves. Gelukkig is er Madness, die speelde zaterdag nog op Cactus Festival in Brugge. Was een feest voor oud, maar ook erg jong. Volgens mij zitten die ook op TikTok, want er waren heel veel jonge mensen die genoten van onder andere deze Our House. En dat is al een bruggetje naar Alice Florine straks, want die heeft een album op komst, The House.

0: Up, en dan is het opeens gedaan. Ja. Our House van Madness, die zijn al 45 jaar bezig. Iets minder lang bezig is Alice Florine, die bij mij zit, maar ik mag Marijke zeggen.
1: Jazeker. Ja.
0: Ben je fan van Madness?
1: Het is het enige nummer wat ik ken van hun en ik vind het een leuk nummer, dus ja.
0: En het is toevallig of niet Our House en jouw plaat heet The House.
1: Yes, heel toevallig.
0: Ja, hè?
1: Ja,
0: het is niet dat je ouders naar Madness luisterden of zo.
1: Dat zal waarschijnlijk wel eens op hebben gestaan thuis.
0: Het is geen inspiratiebron.
1: Nee,
0: ook muzikaal is het heel verschillend. Eigenlijk.
1: Inderdaad.
0: Ik heb voor jou een korte vragenronde. Noem het dilemma's. Ik noem het liever Willy Zweetjes.
1: Willy Zweetjes?
0: Jawel. Okay. Met Alice Florine, die straks ook nog een nummer gaat spelen, hoor. Maar we doen eerst die vragenronde. Hier gaan we, Marijke. Nu klonk ik een beetje als Sam Goris, vond ik. Hier gaan we, Marijke.
1: Dat is oké. Okay.
0: Ook een inspiratie? Nee.
1: Sorry, maar absoluut niet.
0: Oké. Serieus blijven. Kopenhagen of België?
1: Oh my god.
0: Blijf rustig.
1: Kopenhagen.
0: Ja?
1: Ja, sorry.
0: Oké.
1: Oei.
0: Nee, ik vind het prima.
1: Ik kan daar heel veel uitleg bij geven, maar dat ga ik niet doen.
0: Je mag één zin uitleg geven.
1: Klimaat.
0: Dat is gewoon een woord, maar oké. Okay,
1: ja, het is, ik weet niet. Het...
0: Klimaat? Is er toch even... Koud?
1: Ik weet het eigenlijk echt niet. Ik weet niet waar ik zo wil. Je slaat een nagel op de kop, want ik zit een beetje in een crisis van waar wil ik wonen in mijn leven. Dus ik weet het niet. Maar mijn instinct zei Kopenhagen.
0: Ja, ik volg jou.
1: Ja.
0: Allee, moest je daar gaan ook echt letterlijk, hè?
1: Het is vrij dichtbij, dus het zou makkelijk zijn.
0: Het is wel 9 uur rijden, toch, hè?
1: Rijden, ja, maar met Transavia vluchten is het wel dichtbij.
0: Ja, maar dat doen we niet, hè?
1: Nee, zo weinig.
0: Zo weinig mogelijk.
1: Ja.
0: Volgende Willy Zweetje. Mensen kennen jou, maar je muziek niet. Of mensen kennen je muziek, maar jou niet.
1: De eerste, denk ik. Mensen kennen mij, maar mijn muziek niet.
0: Dat zou kunnen, denk ik, bij jouw muziek ook. Omdat het
1: ja, ik moet eigen... nog zo'n beetje... De bal moet nog een beetje beginnen rollen. Het begint wel te komen, maar...
0: Ook, maar het is een eigen universum waar mensen misschien zonder er iemand op te plakken kunnen in verdwalen.
1: Maar bedoel je dan dat ze mij kennen als public persona of mij als Marijke small town girl?
0: Dat vind ik ook. Nu draaien de rollen om, zeg je. Snel naar een volgende vraag.
1: Yes, okay.
0: Alle talen van de wereld kunnen spreken of kunnen praten met dieren?
1: Kunnen praten met dieren.
0: Dat was snel. Heb je huisdieren?
1: Ja, ik heb 2 maanden geleden een hondje geadopteerd.
0: Oh.
1: Ja.
0: En hoe heet die?
1: Timmy.
0: Oké.
1: Okay. Ik weet niet wat hij allemaal zou zeggen als hij zou kunnen praten.
0: Ja, dat hij misschien liever vrij wil zijn in de natuur.
1: Misschien, oei.
0: Nee. Of ander eten of zo. Ik veronderstel dat hij heel gelukkig is, die Timmy. Shout-out naar Timmy trouwens, als die mee aan het luisteren is. Derde dilemma. Muziek maken met een ruis op de achtergrond of muziek maken waarbij de melodie en toon achterloopt? Dat vind ik te moeilijk, dat gaan we niet doen.
1: Okay.
0: Dat is toch echt raar, hè?
1: Lekker. Ja, moeilijk, ja.
0: Ja, dat was echt te moeilijk. En we krijgen ondertussen ook een soort ruis
1: op de achtergrond.
0: Dat is, dus het antwoord is duidelijk dat we dat niet willen. Hallo.
1: Klopt, goede timing.
0: Vooraan staan bij een concert, maar niet mogen meezingen... Of dansen, of helemaal van achter staan, dus bijna niks kunnen zien, maar wel mogen meezingen dansen.
1: Helemaal van achter staan, meezingen en dansen.
0: Ja, ik heb dat geprobeerd bij Afkenweeks vrijdag op Cactus. Allee, ik heb het omgekeerd willen doen, van voor staan, meezingen en dansen. Dat werd niet geapprecieerd.
1: Oei.
0: Ja, raar hè, op een concert?
1: Jammer.
0: Ja, bij jou mag het dus wel.
1: Ja,
0: oké. Okay. In september komt jouw album er.
1: Klopt.
0: The
1: ja.
0: House.
1: 18 september.
0: 18 september om
1: precies. Day Record. Shout out.
0: Ja, zeker. Mm-hmm. En is er een release-concert?
1: Ja, klopt. Er zijn eigenlijk 2 release-concerten. Eentje in de Botaniek in Brussel op 11 oktober. En eentje in de Roma, maar de Amor van de Roma, op 1 november. En dat zijn. Ik speel nog andere concerten, maar dat zijn de 2 waar ik het meeste naar uitkijk. Omdat ik. Nogal veel muzikanten heb gevraagd om mee te komen op het podium.
0: Okay.
1: Dus het wordt een beetje een grote celebration.
0: Oké, fijn. Ja. Dat checken we op jouw website?
1: Ik heb geen website, maar je kan altijd naar mijn Instagram, Facebook, al dat jazz, kan je gaan checken.
0: Alice Florine, hè? Zo moeten we het opzoeken. Alice met 1 L?
1: Ja, ELIS.
0: Floreen.
1: Ja, klopt.
0: We gaan luisteren naar Alice Floreen. Nee, Alice Floreen, genoemd naar haar grootmoeders. Dat heb ik goed onthouden. Die nog een nummer voor ons gaan spelen. Niet die grootmoeders, want die zijn er niet meer, vermoed ik. Maar zij zelf is hier met Paan uit Quebec. Wat gaan jullie voor ons brengen?
1: Ik ga een nummer brengen wat ook op het album staat. En dat heet The Gardeners.
0: Oké.
1: Okay. Het is het meest intieme nummer van het album. Ook hetgene wat mij, als ik het live speel... Wat mij en misschien ook het publiek het meeste raakt. Het is het nummer wat het dichtste bij mijn hart staat. Het gaat over dingen traag te nemen in een wereld die al maar sneller gaat. En dingen de tijd geven om te zien groeien en te laten groeien in plaats van al maar sneller te willen gaan. En, ja, dat is een beetje een reminder voor mezelf.
0: Oké, okay. We gaan luisteren en volgende keer gaan we te voet naar Kopenhagen natuurlijk. Dit is Alice Floreen met The Gardeners.
1: Mag ik de koptelefoon opzetten?

The Gardener's Life van Alice Florine. Het staat ook op haar album The House, dat op 18 september verschijnt. Dat moeten jullie allemaal in huis halen. Heel veel reacties in de app, waaronder Frederik die zegt: wat een talent als je dit live kan. Of Geert, prachtige stem om even stil te blijven staan en te genieten. Zo, dit was Alice Florine live op het terras van M. Leuven. Ik heb voor jullie Depeche Mode klaarstaan, Everything Counts. En dan gaan we verder natuurlijk met De Zomer van Willy.

0: bij Aldi een promo met Pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit. Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.

0: mee, maar is dit nieuw van de Rolling Stones? Is dat nieuw werk? Vraag ik hier aan een random luisteraar op het terras, die er mij uitziet alsof hij dat zou weten. Want die hebben een nieuwe plaat, hè? Oh, American, oké. Okay. Do you think this was the new Rolling Stones record that we heard?
1: I've heard some of the new stuff, but it was really, really good.
0: Yeah, it was really good, yeah. I think it was from the new album, Jealous Lover, of course. Yeah. Sorry, ik moet het even in het Engels doen, want er staat een vriendelijke Amerikaan hier bij mij op het terras van
1: Emle.
0: Belgium American.
1: I want to say hi to my kids in Kentucky, who were born in Belgium.
0: Hi to the kids in Kentucky.
1: Yeah, Lowenza.
0: Born in Belgium, but now in Kentucky. We have beaten the USA, but that's a good thing. Ja, oké. Je kan ook naar het terras komen, hè? Kan je met deze vriendelijke Amerikaanse Belg praten. Kom erbij. Wij luisteren naar een echt Belgisch nummer. Sylvie Kreusch en Romeo Elvis met Kiss the Grass. Allez, allez.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Ja, ik heb geen inspiratie.
0: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
2: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

makes a whispering man sound as if he cries. Het was wel degelijk Conversation Intercom wat ik juist had met Patrick uit Kentucky. Die stond hier aan de Willy Desk op het terras van M. Leuven even een praatje te doen. Hij wou ook een shout-out voor zijn kinderen in Kentucky. Dat heb ik gedaan. Ik heb een beetje moeten roepen. Misschien hebben jullie hem niet gehoord. Maar hij is dus van Kentucky, eigenlijk van Cincinnati, de stad waar die Jijfkenweeks vandaan komen. Dus een hele conversatie daarover. En hij gaat nog naar Rockherk. Dat is volgende week zeker. Dus de man is hier door het land aan het reizen, maar toch even op Willy geweest, want hij had die tip gekregen van zijn kinderen. Ik heb nog twee knalschijven voor jullie, namelijk deze heerlijke Morrissey, The Last of the Famous International Playboys, en dan nog Roxy Music, Love is the Drug.

0: luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 2 uur.
2: Goedemiddag. Dit jaar hebben 6 deelnemers van het toelatingsexamen voor arts of tandarts gespiekt, terwijl het net weer op papier georganiseerd werd om valspelen tegen te gaan. Jonas Brouwers van de examencommissie.
3: De editie was een recordeditie qua aantal inschrijvingen. Er zijn wel een 6-tal onregelmatigheden vastgesteld, waaronder ook een aantal mensen met een gsm of een smart wearable. En die personen zijn uitgesloten van de rangschikking voor het examen.
2: Zo'n 1880 leerlingen slaagden wel zonder spieken en mogen starten in de opleiding geneeskunde. Voor tandheelkunde zijn het 280 leerlingen, voor dierengeneeskunde 240. De grote natuurbrand ten zuiden van Parijs zou aangestoken kunnen zijn, dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Er waren tientallen verschillende brandhaarden in de regio, wat zou kunnen wijzen op kwaad opzet. Het vuur brak uit in het bos van Fontainebleau. Zo'n 800 hectare natuur is daar al verwoest. En 900 mensen zijn geëvacueerd, want de brand breidt nog altijd uit. Rode duivel Yuri Tielemans is op weg naar een toptransfer. Volgens onze sportredactie is de deal met Manchester United bijna rond. Tielemans is 29. Zijn club Aston Villa zou hem aan United verkopen voor zo'n 41 miljoen euro. En hij zou daar samen spelen met rode duivel Senna Lammens. Vanmiddag iets meer wolken, maar ook nog veel zon en maximaal tot 31 graden. Morgen woensdag en donderdag blijft het zonnig. Dan wordt het nog iets warmer, tot 34 graden. Eind deze week stijgt de kans op warmteonweer. Pas vanaf zaterdag duiken we onder de 30 graden.
0: Live vanop het Willy Terras
1: in Emleuven. Willy Live Music Matters.

Ja, het is altijd de schuld van de ex, hè. Zeker als het een man is. Blame Brad van The Bee Gees. Ik zit hier nog tot 3 uur en dan komt Annelies het overnemen. Want die is terug uit vakantie, daar komt ze straks even over vertellen. We kregen vandaag al bezoek van Alice Floreen, die hier een live sessie speelde. En morgen is het de beurt aan Marble Sounds. Daar kan ik dus bij zijn, hè, want we zitten op het terras van M. Leuven met de zomer van Willy. Ik heb Tom Perry voor u en daar is de technieker van dienst alvast heel blij mee. Don't do me like that. Of toch een beetje.

bij ons uit Antwerpen, dus wat wordt het dan? Triggervinger. Geen idee. Het was True the Beam. Dat is het belangrijkste. We gaan naar Pulp dus, naar Engeland. Disco 2000. 31 jaar oud. Dat is geen rond getal, maar toch mooi om te vermelden.

10 na 2 op Willy met Disco 2000 van Pulp. Vorige donderdag dan stond Admiral Freebie hier op het podium in de wei, zal ik maar zeggen. Of de tuin naast het M Leuven, naast het museum, waar we dus uitzenden. Hè. Maar daarvoor speelde Cheap Cult. Dat is ook een belofte geweest bij Willy. Die waren het voorprogramma. En we gaan er nu nog eens naar luisteren. Weliswaar niet live, maar dit is hun single, Formaldehyde.

0: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar €1,99. Lidl, dat kan tellen.
1: Van Christopher Nolan.
2: No one could stand between me and home.
1: Deze zomer komt de legende tot leven. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya en Charlize Theron.
3: Let's go!
1: The Odyssey, vanaf 15 juli in de bioscoop.
4: Knaldi! Nu bij Aldi, een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.

Waar die gisteren in Brugge, vraag ik mij af, editors en call it in. Laat het even weten in de app. Vandaag kregen we bezoek van Alice Loreen. Die kwam een live sessie doen, maar straks is er Hideous. Die komen bij Annelies langs. Dat is om 4:15, als ik mij niet vergis. Dus je kan live komen kijken op het terras van M. Leuven, waar we zitten. Er is Eels en Hey Man, Now You're Really Living.

Man. Ik vermoed dat dat een kleine knipoog is naar de Smiths. Hun Charming Man, al bij Britpop in a way. We gaan naar Kavinsky en Angèle. Angèle, de zus van Romeo Elvis, die je daarnet nog hoorde met Kiss the Grass. Maar dat kunnen we niet meer spelen eigenlijk, hè? Want we liggen eruit. Kavinsky, Angèle en Phoenix, dat moest ik nog zeggen. Die doen het samen in deze Night Call. Straks nog een streepje, een lang streepje, Metallica.

0: Check het volledige programma op willy.radio.
1: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
2: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
3: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
4: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
2: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
5: Dan kon je spel te horen vallen in het kabinet van onderzoeksrechter.
2: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
6: HLN, de hartslag van Vlaanderen.
7: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
8: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
9: Promo koken.
10: Ja, ik heb geen inspiratie.
8: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
10: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
8: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
0: Live vanop het Willy Terras
11: in Eindhoven. De zomer
0: van Willy.
11: Live music matters.

Niet voor iedereen verfrissend, maar voor sommigen wel, een streepje Metallica. Nothing Else Matters, een Leuvens duo nu, Pelican Dealer met Fever Season.

0: De zon is hier nu pas echt beginnen branden. Dat is het perfecte moment voor Annelies om erbij te zitten. Dag Annelies.
1: Goedemiddag, Iwijn.
0: Jij bent terug.
1: Ja, na een weekje surfen. Ja.
0: Oh.
1: Ja, ik heb iets heel cool gedaan.
0: Ja?
1: Ik vind dat zelf heel cool. Wij vonden onszelf nogal geweldig. Ik ben met een vriendin, met onze kamper, op surftrip geweest. Met ons twee, alleen. Zonder mannen, zonder kinderen. En wij vonden dat nogal een overwinning.
0: Ah, dat bedoel je mee.
1: Wij vonden dat een overwinning in die zin dat... Ja, normaal gezien zeg ik tegen mijn man, het wc is vol.
0: Ja, ja.
1: En dan kijkt hij zo van, het is goed, ik zal wel gaan. Normaal gezien zeg ik tegen mijn man, wilt je zo mijn surfplank eens van het dak halen?
0: Ja, oké. Okay.
1: Ja, dat ging niet, hè. Wij moesten dat allemaal zelf doen.
0: Ja.
1: Wat heel mooi was, het lukte allemaal. Okay. Ik ben helemaal alleen. 1000 kilometer naar Frankrijk gereden. Wij hebben daar geparkeerd zonder andere mensen nodig te hebben. Dat ding is 7,43 meter. Het is mij allemaal gelukt. Hè?
0: Okay.
1: Planken erop, planken eraf, allemaal goed. Op een bepaald moment wandel ik samen met mijn vriendin Elisabeth en onze surfplanken naar het strand. En zo'n knappe surfboy, ik denk 20 jaar jonger, die roept zo... Hey ladies! Wij kijken zo van... Oh, tof, hè? Aandacht. I should... If I were you, I would turn your fin around.
0: Aha.
1: Een surfplank heeft vinnen. Die vinnen moet je er ook zelf opschroeven als uw man niet mee is. Best in de juiste richting. En dus niet achterstevoren, want dan draait de plank zot. Dus wij dachten echt zo van, kijk naar ons met onze kamper, met onze surfplanken, alles heel cool. Totdat we dan bleek dat we dat ding verkeerd gemonteerd hadden.
0: En dan heb je toch misschien een man nodig of zo.
1: We hebben zijn raad wel opgevolgd. We zijn even teruggegaan.
0: Ik ging
1: hoeveel draaier gepakt? Ik heb dat.
0: Ik ging eigenlijk vragen, kan je surfen?
1: Beetje.
0: Ah ja, oké.
1: Okay. Als de golven heel goed zijn.
0: Beetje Brian Wilson gewijs, zo veel babbelen over surfen, maar eigenlijk niet zelf echt kunnen.

0: Echt zo eerst van, ah, die praat tegen ons en dan zo, shit.
1: Zo meteen is je eerste shift van deze week.
0: Ja, spannend.
1: Ja, ja, er zijn al wat mensen toegekomen, ja. Ik denk om jou te zien, of Hideous, want die komen ook net toe, want die gaan straks een live sessie spelen bij jou.
0: Ja.
1: Daar kijk je naar uit, denk ik.
0: Zeker.
1: Je hebt Admiral Freebie gemist vorige week.
0: Ja, het schijnt heel goed.
1: Ja, ja, er was 1000 man.
0: Ja.
1: Ja, was heel leuk. Het was al een heel leuke voormiddag, maar zometeen is het aan jou. Ik heb nog Muse met Uprising. Dat is ook een beetje om te kunnen rechtstaan op die surfplank.
0: Ja, goed? Is goed.

0: Aldi, 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.
1: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 3 uur.
3: Goedemiddag. 6 deelnemers aan het toelatingsexamen voor arts of tandarts hebben gespiekt, terwijl de proef dit jaar net weer op papier afgelegd moest worden na het gesjoemel van vorig jaar. Je hoort Jonas Brouwers van de examencommissie.
4: De editie was een recordeditie qua aantal inschrijvingen. Er zijn wel een zestal onregelmatigheden vastgesteld, waaronder ook een aantal mensen met een gsm of een smart wearable. En die personen zijn uitgesloten van de rangschikking voor het examen.
3: Een kleine 2000 jongeren mogen aan de opleiding arts beginnen. Voor tandarts zijn het er 280 en voor dierenarts 240. In Roeselare in West-Vlaanderen is een man gewond geraakt bij een steekpartij. Hij is naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. Dat meldt het parket. De politie kon 3 verdachten oppakken, 3 meerderjarige mannen. Ze worden nu verhoord. De aanleiding voor de steekpartij wordt nog onderzocht. En mogelijk een toptransfer voor Rode Duivel Yuri Tielemans. Volgens HLN is er bijna een akkoord met Manchester United. Tielemans is 29. Zijn huidige club Aston Villa zou zo'n 41 miljoen euro krijgen. Bij Man United zou Tielemans samenspelen met Rode Duivel doelman Senne Lammens. Vanmiddag en vanavond geleidelijk meer wolken vanuit het zuiden, plaatselijk tot 32 graden. Morgen en de volgende dagen is het zonnig en warm tot 34 graden.
1: Live van op het Willy Terras
2: in Emleuven.
1: Live music matters. De zomer van Willy. Annelies Orie.
5: Jawel, ik ben terug met zomersproeten en al. Een hele goede middag. En welkom

0: Of ik een fijne vakantie had, dat wil Bjorn nog weten. Ja, ik heb net heel mijn verhaal gedaan tegen Iwijn, maar het was echt heel leuk. Zoals een weekje onder vriendinnen, zonder man en kinderen. Ik kan het iedereen aanraden. Maar nu wel klaar voor 2 weken hier op het terras van M. Leuven.
1: De zomer van Willy. Live music
0: matters. Ja, en er is weer heel veel te doen. Zoals elke dag zijn er 2 live sessies. Om 4:15 komt Hideous langs. Die zijn op dit moment al bijna aan het soundchecken. En nu donderdagavond, dan doen we van lachen, gieren, brullen met onze Comedy Night. Gunter Lamoot en David Galle die komen spelen. En onze eigen Iwijn Segers die doet het voorprogramma. Volgende donderdag hebben we weer een concert. Dan komt Hi Hi, de tuin van M, plat spelen. Net zoals Admiral Freebie dat vorige week deed. En deze groep die speelt dan zowel een live sessie op terras om 4:15 als het voorprogramma van Hi Hi. Drukke dag dus voor onze ex-belofte. Dit is Siska Siska met Utopia.

Blue Jean van David Bowie. Wat ik me dus net afvroeg, zou David Bowie ooit een short gedragen hebben om muziek te spelen? Of was die echt altijd strak in het pak? Ja, het bewijsmateriaal vind je gewoon via Google. Als je Bowie met short ingeeft, dan zie je, ja, zelfs David Bowie heeft ooit in een korte broek gespeeld. Die van Hideous, die doen daar niet aan mee. Die zijn hier vandaag bij meer dan 30 graden. Wel strak in het pak. Boots, zwarte broeken, leren jassen. Om 4:15 kun je ze hier live aan het werk zien op het terras in

0: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
1: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
2: 500?
1: Schatje, dat is 25 euro.
2: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkoesten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas.
1: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
2: Allee, gracias, Kate.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Dit is de zomer van Willy. Live vanop het Willy Terras in Emleuven.

So Young van Sweet. En ik ben zo blij dat sommige Willys hun belofte houden. Ik was helemaal vergeten dat vorige week, terwijl ik op vakantie was, Alanis Morissette, Case Choice en Cresip op dezelfde avond in Nederland gespeeld hebben. Ik wou daar heel graag naartoe. Dat ging niet, want ik ging op surfreis. Maar Maatje die mocht dus wel gaan met een plus één. En ze laat nu weten dat het fantastisch was. Een avond van complete nostalgie. Ze zegt heel blij dat jij niet kon gaan. En ik wel. Dit is Somber. My body isn't ready. It's

dit er niet voor zorgt dat je werkdag of je vakantiedag een beetje vooruit gaat, dan weet ik het niet meer. Eric Clapton en After Midnight. Intussen loopt ons terras hier in Leuven vlot vol, worden de gitaren van Hideous gestemd. En mag ik Paul Weller nog eens draaien? Allee, zo meteen. Hè. Eerst nog Inhaler en Your House. Goedemiddag.

0: You do something to me van Paul Weller. Ik wou zeggen, ik hoop dat je iemand hebt vastgepakt, maar het is misschien een klein beetje te warm daarvoor. Zometeen nog Prince en daarna Hideous.
1: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken?
3: Ja, ik heb geen inspiratie.
1: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
3: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
1: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Even bollen. Iedereen moet het weten.
5: Het zijn zomersolden bij Bol. Met deze week tot 50% korting op zomerse mode en tot 30% korting op kampeerspullen. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
6: Live van op het Willy-terras. In Emmeleuven. De zomer van Willy.

0: Saturday Times van Prince. Intussen zit ons er al hier goed vol. En dat allemaal voor...
1: De Zomer van Willy. Live music.
0: Ze staan hier allemaal strak in het pak, inclusief zonnebrillen. Guillaume Lamont en Tim Leijman van Hirjes. Een hele goeiemiddag.
2: Goedemiddag, hallo.
0: Goedemiddag. Jongens, zeg eens heel even heel eerlijk. Die zonnebrillen, zijn die alleen voor de zon vandaag? Of is er nog een andere reden?
2: Ik wil heel graag cool zijn, maar het lukt mij niet.
3: De meeste op sterkte, dus ik zie anders gewoon niet.
0: Dat is ook mijn excuus. Maar... ik doelde eigenlijk op, was het misschien gisteren ook een klein beetje laat op Bospop in Weert, want daar hebben jullie gisteren gespeeld.
2: Tim was mijn chauffeur, dus hij mag dat beslissen.
3: Ja, ik ben fris. Ja, nee, het was leuk, het was laat, maar het was heel leuk. Wel echt een super, super leuk festival.
0: Ja, ik ben daar nog nooit geweest.
2: Dat is heel cool.
3: Ja, wij waren er ook nog nooit geweest, denk ik. En ja, mega coole line-up, mega lieve mensen, mega goed ontvangen. Verrassend veel publiek, omdat we redelijk vroeg speelden wel, maar echt heel, heel leuk.
0: Is er een Belgisch festival waarmee je Bospop zou kunnen vergelijken?
3: Van grootte of van sfeer, van alles. Ja, misschien Krammerok.
2: Ah ja, ik snap het wel. Een beetje Rock Herk ook misschien.
3: Ja, dus zo
0: niet te groot, gezellig.
3: Ja, en vooral in zo'n hol. Dat je weet van, waar is
0: hol
3: dat?
0: Hol van Pluto, ja, ja, in Nederland.
3: Mensen weten ook niet waar dat Krammen ligt, denk ik. Behalve de mensen uit Krammen natuurlijk.
0: Wat ik wel heel mooi vond, Guillaume, op de site van Bospop worden jullie omschreven als de twee spannendste gitaristen van België die de krachten gebundeld hebben. Hoe schoon is dat? Ja, het staat er zwart op wit.
2: Oh, hi. Officieel
0: dat
3: maar
0: dat is toch, ay, dat is toch
2: dat is wel cool. Ja.
0: Weet je nog dat jullie eigenlijk ooit begonnen zijn als een mop? We hebben er ooit nog mee gelachen.
2: Yeah.
0: Denk najaar 2022 kwam de eerste single, kwam Curse. Een paar maanden later weet ik nog dat wij belden omdat jij op de line-up, of jullie, op de line-up van Werchter belandde. Mm-hmm. En dat jij zei, dit was niet de bedoeling, dit was een grap.
2: Nee, het is allemaal een beetje geëscaleerd. En inderdaad, dat ze dan... ik had die commentaar zelf niet gelezen dat ze geschreven aan de rol. Dus heel cool. Ja, dat wist ik echt.
0: Maar herkennen jullie de Hirjes van 4 jaar geleden nog? Er is toch veel veranderd ondertussen. Het is toch net iets serieuzer geworden.
2: Goh, ja, we zijn nog ietsje ouder geworden. Ik zie er minder fris uit. Ja, het is wel veel veranderd. Ons muziek is ook al een beetje in andere richtingen geslaan. Dus ja, het is inderdaad heel veel gebeurd en veranderd. Dus het is zot. Raar.
0: Ja, want... Tim, jij speelt natuurlijk nog bij Ramkot. Guillaume, jij bij Ria. Tim, hoe gaat dat dan zo met prioriteiten en agendas? Want ooit was het een grappige samenwerking. Nu is het wel serieus. Lukt dat allemaal?
3: Tot nu toe wel. Ja, nu, Ramkot zijn we even niet zoveel aan het optreden, omdat we nieuwe muziek aan het maken zijn. En met Hirjes komt het nu net toevallig goed uit dat wij wel aan het spelen zijn. En ja, het zal tot op het moment komen dat het niet meer goed uitkomt. En dan zien we wel. Ik ga dat probleem negeren totdat het zich stelt.
2: Altijd het beste.
0: Ja. Maar hoe doen jullie dat dan? Er komt, ik zeg maar iets onder de douche, een goede riff in jullie hoofd terecht. Weet je dan onmiddellijk, dit is voor Ria, dit is voor Ramkot of dit is voor Hirjes?
2: Ja, dat weten we al heel...
0: Echt?
2: Ja, vrij snel, ja.
0: Ja, ik hoor natuurlijk wel verschil tussen die bands, maar toch denk ik van ja, het is wel maar goede gitaren. Allee.
2: Ja, ik weet dat niet. Misschien omdat als je iets schrijft, dan heb je denk ik wel in je hoofd voor wat je aan het schrijven bent. Ja. Allee, bij mij is dat toch zo. Dat is niet dat ik iets schrijf en dan achteraf denk, ik ga daar een keer over nadenken.
0: Allee. Voor wie dat is.
2: Ja,
0: oké. Zeg, met Hirjes hebben jullie de voorbije maanden superveel coole shows gespeeld. Een aantal heel toffe voorprogramma's. Ik denk aan Triggerfinger in de AB. Mm-hmm. Ik denk aan het voorprogramma van The Undertones. Maar ook natuurlijk aan het voorprogramma van niemand minder dan Jack White. Vertel eens, hoe komt zoiets? Hoe word je gekozen als voorprogramma van Jack White?
2: Ja, blijkbaar krijgt hij 10 bands voorgeschoteld of zo. En is dat waar of niet? Dan kiest hij daar zelf 2 uit. Is dat,
0: okay.
2: Dat weet ik eigenlijk niet. Als dat, misschien is dat een tourmanager die dat een beetje probeert aan te dekken voor... maar ja, wel cool.
0: Ja, redelijk cool, denk ik. Tim, jij hebt wel iets, hè, met Jack White.
3: Ja, dus allez, voor mij persoonlijk is dat wel een van mijn grote helden. Ik zeg altijd, het zijn de twee J's, Josh Homme en Jack White. Dat is de eerste keer dat ik dat zeg. Ik zei dat nooit. Ik heb dat nog nooit gezegd.
0: Ik heb dat nooit gehoord. De twee J's.
3: Nee, maar dat is wel echt waar. Bij Jack White, zijn eerste soloalbum, Blunderbuss, was mijn eerste LP die ik op vinyl had gekocht. En was ook mijn eerste optreden in de Lotto Arena in 2014, zal het geweest zijn.
0: Okay, ja.
3: Het eerste optreden dat ik alleen naartoe kon.
0: Want hoe oud was jij in 2014? Even voor alle
3: duidelijkheid. 82. Ik weet het niet. 2014, ja, 16 of zo, zoiets. Hè.
0: Ja, ja, dus voor hem wel belangrijk geweest. Zeker als jonge gitarist. En...
3: Ja, ja, het blijft voor mij een van de meest invloedrijke gitaristen van de jaren na 2000 of die periode al sinds. Heeft heel veel invloed gehad op mij. En denk, als je een gitarist zit of een muzikant die rockmuziek maakt, dan is Jack White sowieso invloed op je gehad. Heeft op een of andere manier.
0: En hoe was het met de stress voor die show? Ik heb iets gehoord van een kleine botsing.
3: Ah, ja. Echt, zei
2: dat is echt. Wie heb je dat hoor?
0: Hela, ik heb zo mijn bronnen. Ja, je hebt tegen een paaltje gereden, Tim?
3: Ik ben tegen een paaltje gereden.
0: Maar was het van de stress of echt gewoon per ongeluk niet gezien?
2: Zijn zonnebril op sterkte niet, ja.
3: Nee, het was echt, ik was zo blij, want er hangt nog, ik weet niet hoeveel tijd ik heb om anekdotes te vertellen.
0: Ja,
3: ik ga het gewoon doen. Nee, 's ochtends was ik nog gaan lopen en ik was heel de week al zo, oké, elke straat dat ik oversteek, ik mag niet overreden worden, ik mag niet van mijn fiets vallen om mijn arm te breken of zo. En ik was 's ochtends nog gaan lopen en ik was echt zo mijn straat ingelopen en zo, oké. Ben thuis, ben niet doodgegaan. En er vliegt gewoon een wesp in mijn hand.
0: Nee!
3: Ja, maar die had gelukkig niet gestoken. Dus ik was al zo, oké, wat een dag. En dan rijd ik dus naar de AB. En ik reed echt bijna de parking van de AB op. Ik was zo, oké, ben er. En dan ja, die paal stond er.
2: Ja, het was letterlijk de paal van een AB, hoor, dat je tegenreed.
3: Ja, het was, ja. Kijk, de paal wint altijd.
0: We gaan een nummer spelen en straks nog anekdotes vertellen. Ik ga jullie ook nog een paar zomerdilemma's voorstellen straks. Maar even naar het eerste nummer. Don't Wanna Dance Anymore. Daar hing ook nog een klein verhaaltje aan vast.
3: Ja, ik ging eigenlijk gewoon een keer verwijzen naar onze producer die de nieuwe muziek heeft meegeontwikkeld met ons. Dat is Mario Goossens, de alom legendarische. En eigenlijk, ja, het verhaal dat ik wou vertellen is dat Mario tegen ons heeft gezegd, we gaan het een keer omsmijten. En dat was eigenlijk een superleuke ervaring voor ons, voor de nieuwe muziek te maken en om onszelf te herontdekken.
2: Hij heeft dat ook gezegd in de 3 uur dat ik niet in de studio was en ik kwam terug en ik wist niet wat er aan het gebeuren was.
0: Dus jullie hadden een nummer, dat heette dan Don't Wanna Dance Anymore, het was klaar. En in de studio zegt Mario, even alles anders en jij moest bijbenen.
2: Ja, het was gewoon onherkenbaar. Het was totaal niets meer te maken met wat ervoor was. Dus ik snapte echt niet wat er gebeurd was in die paar uur dat ik weg was.
0: En je kon ermee leven, ja, of het was even wennen?
2: Ja, het was even wennen, ik had zo zeggen, okay. Maar het was cool.
0: En nu zometeen ook niet de klassieke versie, hè? Want dit wordt een akoestische.
2: Ja, altijd spannend.
0: Oké, zet jullie maar klaar. Tim en Guillaume die zetten zich terug achter die akoestische gitaren. Dit zijn ze vanuit Leuven, helemaal live. Dit is Hideous and Don't Wanna Dance Anymore.
4: Dank u.

0: Dit was Moby even vergeten in zijn setlist voor Werchter. That's when I reach for my revolver. Zometeen een van de beste bands die ik daar dit jaar gezien heb.
1: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 €. Lidl, dat kan tellen.
2: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 4 uur.
4: Een goeiemiddag. Vlaanderen verhoogt de waakzaamheid voor brandgevaar in alle natuurgebieden, van geel naar oranje. Het komt door de hitte en de voorspelde tweede hittegolf. Vlaams minister van Omgeving Joop Roens.
5: Ja. De lange periode van de hoogste en de warme temperaturen zorgen ervoor dat het brandgevaar ook toeneemt en dat we dus moeten opschalen. Dat betekent dat we als samenleving nog veel meer alert moeten zijn voor vuur en voor gevaar daar rond in onze bosrijke omgevingen.

0: in Vlaanderen. Ja, het is een algemene oproep natuurlijk om niet met vuur te spelen, letterlijk en figuurlijk, wanneer men in een bosrijke omgeving vertoeft.
1: De natuurgebieden blijven voorlopig wel open. In Frankrijk is sinds begin dit jaar al ruim 32.000 hectare natuur afgebrand. Dat is nu al meer dan in het hele brandseizoen van vorig jaar. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Frankrijk kreeg de voorbije weken al te maken met meerdere bosbranden, vooral in het zuiden en nu ook in Fontainebleau bij Parijs. Frankrijk kampt al met de derde hittegolf in 2 maanden tijd. Ongeveer 1,7 miljoen mensen hebben vrijdagavond naar België-Spanje gekeken in de kwartfinales op het WK voetbal. Met een piek van ruim 1,8 miljoen, halfweg de tweede helft. Dat meldt de VRT. Die 1,7 miljoen is ongeveer evenveel als voor de groepswedstrijden tegen Egypte en Iran. Vanavond is het wisselend bewolkt en nog lang warm. Vannacht liggen de minima in het centrum van het land rond of net onder 20 graden. Morgen veel zon en plaatselijk tot 34 graden.
2: Live van op het Willy Terras
3: in Emleuven. Willy. Live music matters.
2: De zomer van Willy. Annelies Orie.

A Song to Say Goodbye van Placebo. Kreeg je net een heel grappig berichtje van Kurt. Die zit hier ergens op het terras en die zegt: Annelies, ik zit hier in het Willy Café in Leuven. Hoe kan ik zo'n zwarte Willy-klak bemachtigen? Je moet die gewoon even hier aan de radiostudio komen halen. Ik bijt niet, de band bijt niet. Dus dat kan gewoon. Voilà, Kurt, die komt al even langs. Nu naar mijn hoogtepunt van Rock Werchter. Bijna hoogtepunt. Op 1 had ik David Byrne. Op 3 Dressed Like Boys. En op 2... The XX. Helemaal vooraan gezien. Elk detail staat op mijn netvlies gebrand. Die stemmen van Romy en Oliver matchen zo goed. Dit is The XX en Angel.

0: New Year's Day van U2 als het buiten over de 30 graden is. Dat kan allemaal.
1: De zomer van Willy.
2: Live Music Matters.
0: Zeker Live Music Matters. Daarnet hebben we al een live sessie gehad, deel 1 van Hideous. Guillaume en Tim die staan nog altijd bij mij. Goedemiddag nog eens, jongens.
3: Hallo.
4: Hallo.
0: Zeg, zometeen mogen jullie zeker nog een nummer spelen, maar eerst ga ik jullie een paar zomerdilemma's voorleggen als dat goed is. Mm-hmm. Gewoon snel antwoorden, dat is echt de vraag. We zullen heel simpel beginnen. Een raketijsje of een cornetto?
5: Een cornetto is zonder twijfel. Ja, ja.
0: Sowieso?
6: Ja.
0: Ja?
6: Ja, ja. Ja, ja, ja.
5: Kijk, de rest van de band. Ja. Ja,
0: allemaal cornetto's. Oké, we zullen aan de productie vragen dat ze straks verfrissing brengen. Misschien iets lastigers. Stel, je moet kiezen alleen nog maar zaalshow spelen of alleen nog maar festivals.
6: Ik festivals.
5: Ik zaalshows, denk ik.
0: Oké. En waarom alleen maar zaalshows?
5: Geen idee. Ja, die atmosfeer is anders. Je kunt dat heel het jaar doordoen, festivals niet.
0: Ah ja, ja. Dus stel dat je dat kiest, dan denk jij, tijdens Rock Werchter, wij zullen de AB wel even...
5: Oh, Jack White doet dat ook.
0: Dus iedereen mag dat doen. Oké. Nog zo eentje. Stel, je moet elke zomershow op sletsen spelen of in een short.
5: Sletsen.
6: Ja, ik haat korte broeken.
5: Ik ook.
0: Ja, ik vroeg het mij al af van...
5: Ik heb dat ook niet.
0: Dus buiten het rockster zijn, doen jullie nooit een short aan?
5: Nee. Alleen,
6: om te zwemmen.
5: Ja, zwembroek. Ja.
6: Ah, ik haat het niet. Ik doe het gewoon zelf niet. Ik vind het niet aan hem.
0: Ben van Looy, ooit vroeger met als pop echt zo in zo'n soort van Wimbledon-achtige tennis-outfit. Jullie dus nooit.
5: Maar Ben komt daarmee weg. Weet niet, denk ik.
6: Nee.
0: Ja, ik heb jullie benen nog nooit gezien. Dus.
5: Het is niet de moeite.
0: Het is niet de moeite. Oké, ik heb nog een toffe. Guillaume, ik heb mij laten vertellen dat er twee dingen zijn die jij haat.
5: Oké.
0: Eerst is koriander.
5: Ja, dat is waar.
0: En het tweede is digitale versterkers. Van die versterkers waarmee dat je eigenlijk elke gitaar, elke sound kunt geven. Het maakt niet uit welke gitaar je vast hebt. Een Fender kan een, weet ik veel wat, een Gibson zijn of zo. Wacht. Dus de vraag is, Guillaume, ofwel op al uw eten voor altijd koriander of voor altijd optreden met een digitale versterker?
5: Echt een verschrikkelijke vraag. Ik speel gewoon geen muziek meer. Koriander dan.
0: Oh, maar ik vind dat ook heel vies. Dat smaakt naar afwasproducten.
5: Ja, dat is gewoon drift. Sorry.
0: Ja, dat is dat.
5: Komt er heel een bus drift.
0: Tim is een beetje aan het genieten op dit moment, maar ik ga niet meer zo lang zuren. Tim, je had het net al over jouw twee grote liefdes. Jouw twee J's. Jack White en Josh Homme van Queens of the Stone Age. Stel, jij moet kiezen voor de rest van je leven naar Jack White luisteren of naar Josh Homme. Wie kies je?
6: Ja, toch Josh Homme.
0: Ja?
6: Ja, toch.
0: Oké, want?
6: Moeilijke reden aan te geven. Is het dan bijvoorbeeld enkel Queens of the Stone Age?
0: Gewoon Josh Homme. Ja. Je moet gewoon nooit meer naar Jack White luisteren.
5: Dat is makkelijker dan mij, eerlijk gezegd.
6: Sorry, ja. Weet je, ik heb geen mening over koriander. Momenteel, Josh Homme. Ja. Misschien binnen een jaar.
0: Heeft dat ermee te maken dat je al ooit op zijn gitaar hebt gespeeld in een videoclip van Ramkot? Zou dat kunnen?
6: Ja, misschien wel.
0: jullie hebben de laatste tijd een paar nieuwe nummers gelost. Je gaat er zo meteen eentje spelen. Komt er een nieuwe plaat aan of weten jullie dat nog niet?
5: We zijn vooral heel veel aan muziek aan het werken. Er is ook al heel veel muziek klaar. Maar we zijn zelf een beetje soms in dubio wat we er nu mee moeten doen, hoe dat, wanneer wat komt en bla bla bla. Dus we zijn er aan bezig. Maar ik ga geen woorden uitspreken dat ik later spijt van heb.
0: Ja, maar is dat toch nog moeilijk voor een band als jullie om zo het pad te kiezen? Want normaal gezien denk je, schrijven nummers, we maken een plaat, liefst een full album of zo, want ja, de tijd van de EP's is voor Hideous misschien al een beetje gepasseerd, maar dat is toch nog echt iets waar jullie hard over nadenken.
6: Ja, toch wel. Ja, dat wijst zichzelf ook wel meestal uit, maar er verandert ook zoveel bij ons. In ons leven, in onze muziek ook. Ja. Eerst denkt je, het is beter om nog een EP te doen, dan denkt je misschien toch een plaat en dan denkt je, we gaan dan release. Er komen er zoveel dingen bij kijken. Ja, dus ik ga je de uitleg besparen.
0: Kent dat jij een broer hebt die daar iets van kent, hè?
5: Ja, ja, dat is makkelijk en soms vervelend.
0: Voor alle duidelijkheid, de broer van Guillaume is ook de manager, dus je zou het denken. Maar goed, laten we nog maar een nummer spelen. Ik ga ervoor zorgen dat als je ooit bij Willy komt eten, dat je nooit koriander op je bord krijgt. Dat beloof ik. En dat je altijd je eigen versterker mag meenemen. Dus geen trauma's hier. Het nummer dat jullie nu gaan spelen is Give Me High. Dat is eentje van april. Ze zetten zich opnieuw klaar om hier live op het terras in Leuven een nummer te spelen. Dit is Hideous met Give Me High.

0: Dankjewel.
1: Hideous and Give Me My High. Ik heb dus daarnet al twee maal fout gezegd. Klein slagje van de hitte, sorry. Maar als je dit in je roadtrip playlist wil steken voor de zomer, Hideous and Give Me My High.
2: Dit is de zomer van Willy.

0: Moving on up van Primal Scream. Zo meteen de mens en Helena Kazarek na elkaar na Lenny Kravitz. Foei, foei, foei, jongens.
1: Rockwerchter.
2: 4 dagen.
1: Tomorrowland.
2: 6 dagen.
1: Lokerse feesten.
2: 10 dagen.

Ligt dat nu aan mij of klinkt Helena hier een klein beetje zoals Isabella A? Dat is met dat Gens accent, denk ik. Donderdag 30 juli, dan komen ze hier spelen op ons terras in Leuven. De Mens en Helena Kazark. Wim, die is met vakantie, dat weet je ondertussen wel. Wanneer die precies terugkomt, dat weet ik niet. Ik weet alleen dat ik straks dus ook Beastie Boys ga draaien. Ik heb hem dat nog niet gevraagd, maar ik ga het toch doen. Zometeen School is Cool, na Arctic Monkeys en Teddy Picker.

0: school, maar school mag nog even wachten tot september. Want nu is het zomer. Nu zitten wij nog 6 weken hier in Leuven op dat prachtige terras. Er is veel te doen. Nu donderdag doen we bijvoorbeeld een comedy night. En net zoals vorig jaar is er binnenkort ook een movie night. Die gaat door op 13 augustus. Die is helemaal gratis, maar om er zeker van te zijn dat je een plekje hebt, kun je nu wel al registreren via onze site willy.radio of via onze app. Welke film gaan we dit jaar laten zien? Wel, vorig jaar was het Rock'n'Roll Godverdomme over Arno. Dit jaar doen we A Hip Hop Minute. Dat is een film gemaakt door Pascal Garnier, maar ook door onze eigen Marcel van Tilt. Want het is een documentaire die eigenlijk een vervolg is op een film uit 1986. Toen reisde een Nederlandse filmploeg naar New York om daar allerlei hiphoppers te gaan interviewen. Opkomende rappers zoals LL Cool J, Run DMC, Grandmaster Flash, maar ook de band die ik zo meteen ga draaien. 35 jaar later zijn die mannen teruggekeerd naar die rappers om nog eens te kijken hoe ze er nu in staan. Dus op 13 augustus een hip-hop minute hier in Leuven. En ook als het slecht weer is, kan de film doorgaan, want we hebben hier binnen ook een filmzaal. Als je erbij wil zijn, ga naar onze site, ga naar de app en reserveer je plekje. Deze band zat er dus ook in die originele docu. Dit zijn de Beastie Boys.
1: Live van op het Willy-terras in Leuven.
2: Het is zomer
1: van Willy. Live music matters. No!

Little Brooklyn van Beastie Boys moet niet elke dag Sabotage zijn, denk ik dan. Waarom heb ik die gedraaid? Wel, die zaten in die originele hip-hop documentaire uit 1986. Het vervolg kun je zien hier in Leuven op 13 augustus. Marcel van Tilt en documentairemaker Pascal, die komen dan ook plaatjes draaien en ze doen een Q&A voor de film. Dat wordt een fijne avond. We hebben hier eigenlijk alleen maar fijne avonden. En fijne dagen. Straks dan laat ik je ook eens weten wie je hier morgen kunt zien op het terras in Leuven. Nu Bruce Springsteen en Amy.

Badlands van Bruce Springsteen. Elke dag nemen we je ook mee naar een andere zomer. Vandaag is dat de zomer van 1992. Oeh. In 1992 was er geen WK-voetbal, maar wel een EK-voetbal, een Europees kampioenschap. In Joegoslavië had zich geplaatst voor dat EK, maar door de oorlog daar werd Denemarken gevraagd om Joegoslavië te vervangen op het EK in Zweden. En de Denen die moesten zich op 8 dagen tijd klaarmaken voor de wedstrijd, maar ze wonnen wel. Denemarken geraakte door alle rondes en versloeg Duitsland in de finale. En zo werden ze Europees kampioen. Ook in 92 hevige protesten in LA als reactie op het politiegeweld daar. De hele stad die stond in brand. En ene Zack de la Rocha van Rage Against the Machine die vond dat hij dat niet zo kon laten.

0: Zonder die broeierige zomer in LA van 1992, dus ook geen Killing in the Name of van Rage Against the Machine. Maar het hoogtepunt van die zomer van 92 was het eerste optreden van Pearl Jam op Pinkpop. Eddie Vedder die klom toen tijdens het volgende nummer in de camerakraan en hij sprong voorwaarts het publiek in, een stage dive van formaat. Een legendarisch concert was dat op Pinkpop. Dit is Pearl Jam en Porch.
1: What the fuck is this world? Run into you, didn't leave a message, at least I could have learned your voice one last time. Daily, my feel this could be my time by you.

0: Veel Willys die zich vooral die beelden achteraf herinneren van Abby Ferry van Pearl Jam, die op Pinkpop 1992 even van de camerakraam in het publiek sprong. Zometeen een hele fijne Belgische band.
1: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio. Het nieuws van 5 uur.
2: Goedemiddag. In Wetteren in Oost-Vlaanderen is een kind van 5 bewusteloos uit het zwembad gehaald. Dat schrijft HLN. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Het kindje is gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is en hoe lang het kind al in het water lag. En in Ekeren in Antwerpen is een jongen van 18 in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht nadat hij in de problemen kwam in de Ekerse putten. Het was een duiker die het zag gebeuren en hem uit het water kon halen. In de Ekerse putten geldt een zwemverbod. Vlaanderen verhoogt de waakzaamheid voor brandgevaar in alle natuurgebieden. Van geel naar oranje. Het komt door de droogte en de hitte. Je hoort Jeroen de Nagel van het agentschap Natuur en Bos.
3: Wij verwachten van onze bezoekers vooral een hogere graad van waakzaamheid. We raden aan om in de rand van het natuurgebied vooral te blijven. Niet helemaal in de kern te gaan van grote natuurgebieden. En natuurlijk het allerbelangrijkste, maak geen vuur, rook niet in onze natuurgebieden. Want bijna elke natuurbrand heeft een menselijke oorsprong en dat moeten we nu ten alle tijde vermijden.
2: Hulpdiensten en boswachters zijn extra alert en de brandtorens worden zoveel mogelijk bemand. De natuurgebieden blijven voorlopig wel open. Er is officieel zeker 1 Belg omgekomen bij de zware bosbranden in Zuid-Spanje. Een man van 63. Dat blijkt nu ook uit de identificatie van de eerste 6 van 13 dodelijke slachtoffers. Naast de Belg ook 3 Britten, een Franse vrouw en een Spanjaard. Daarnaast stierf ook nog een Britse vrouw van 93 in het ziekenhuis aan haar verwondingen. De identificatie van de 6 andere doden is nog aan de gang. Intussen zoeken de hulpdiensten naar eventuele andere slachtoffers, vertelt journaliste Eva Peters vanuit het rampgebied.
4: De brandweer is ondertussen bij alle huizen langsgegaan om te zien of er misschien nog slachtoffers in die huizen zaten. Wanneer ze langs zijn geweest, dan tekenen ze eigenlijk op de straat voor dat huis een groot kruis, zodanig dat ze goed weten welke huizen ze al gecontroleerd hebben en welke niet. En gelukkig hebben ze dus bij die zoektocht hier in Bedaren en in de regio er rond geen nieuwe slachtoffers meer gevonden.
2: Er liggen ook nog 8 gewonden in het ziekenhuis. Marius Borghuyby, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, mag de gevangenis dan toch verlaten en zijn straf thuis uitzitten met een enkel band. Dat heeft de rechter in Oslo beslist. Huyby kreeg vorige maand 4 jaar cel voor 2 verkrachtingen en partnergeweld. Het Openbaar Ministerie gaat wel in beroep tegen de enkel band. Rode duivel Thibaut Courtois is tot eind deze maand out door een lichte spierblessure. Dat blijkt uit een onderzoek. Courtois moest in de kwartfinale op het WK tegen Spanje gewisseld worden. Maar zijn voorbereiding op het nieuwe seizoen met Real Madrid komt niet in gevaar. Want Courtois heeft deze maand nog vakantie. Vanavond is het wisselend bewolkt en nog lang warm. Vannacht liggen de minima in het centrum van het land rond of net onder 20 graden. Morgen veel zon en plaatselijk tot 34 graden. Dat is ook woensdag en donderdag zo. Vanaf donderdagavond stijgt de kans op onweersbuien. In het weekend duiken we onder de 30 graden.
1: Live vanop het Willy Terras in Emleuven. Live Music Matters. De zomer van Willy. Annelies Orie.

Orange van Metal Molly. En omdat jij ook deze maandag 13 juli weer bijna tot een goed einde bracht, zelfs in deze hitte, deel ik straks gratis tickets uit voor een heerlijk frisse plek. Want ik heb kaartjes voor Museum M hier in Leuven. En in zo'n museum, daar is het altijd dezelfde temperatuur om de schilderijen te beschermen. Dus lekker fris. Hoe je aan die kaartjes komt, hoor je straks.

Wishing van de Flock of Seagulls. Straks dan mag jij dus je kennis van esthetica nog eens afstoffen. Tenminste, als je kans wil maken op een duo-ticket voor Museum M. Want wat ga ik doen? Ik ga een schilderij beschrijven en jij moet dan raden welke de kunstenaar is. Ik zal al twee tips geven. Het is voor iedereen warm. De eerste tip is, je moet het gaan zoeken in Japan. De tweede tip is, op het schilderij staat iets dat te maken heeft met mijn surfreis van de afgelopen week. Ja, het is niet zo moeilijk, hè? Japan, surfreis, meer ga ik niet zeggen. Nu nog even volle bak vooruit met Arcade Fire en Rebellion.

0: Al kunstkenners onder de wielies, ik krijg al berichtjes in de app, maar zometeen kan je dus officieel meespelen voor die duo-tickets voor Museum M hier in Leuven.
1: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
2: Vanaf het Willy Terras in Leuven.

0: van Hooverphonic hier met Noemi Wolfs, die in 2027 trouwens terug met Hooverphonic op het podium staat.
1: De zomer van Willy. Live music.
0: We zenden de hele zomer uit vanaf het terras van Museum M. Museum M is een heel cool museum, prachtig gebouw langs de buitenkant, maar ook aan de binnenkant is het de moeite. Vorig jaar ben ik een paar keer langs geweest, dit jaar heb ik de kans nog niet gehad, maar altijd een vaste interessante collectie en vaak nog een extra lopende tentoonstelling. Ik beloof, ik zal de komende dagen eens gaan kijken. Ik ben hier vandaag gewoon naartoe gespeurd, gisteravond pas thuisgekomen van vakantie. Maar als je hier graag ook eens gratis naartoe wil, dan moet je nu vooral heel goed luisteren, want ik ga een bekend schilderij omschrijven en als je weet van wie het is, welke kunstenaar het gemaakt heeft, dan maak je kans. De achternaam alleen is voldoende, de voornaam hoef je niet door te sturen. Dus, hier komt het. Ik vind het een heel mooi schilderij. Misschien wel omdat er heel veel water op staat. Ik heb wel iets met water en kunst. Het is niet zomaar water. Het is een hele hoge golf die erop staat. Ik ben net terug van surfvakantie. Ik zal je even bekennen. Mocht ik zo hoge golven tegenkomen in de zee, ik zou er niet op durven surfen. Zou ik niet durven. Misschien nog een tip. Ga het zoeken in Japan. Dus, het is een schilderij van een golf. Van een Japanse kunstenaar. Maar van wie? Stuur het door in de Willy-app. En wie weet, maak jij dan wel kans op die gratis duo-tickets voor Museum M hier in Leuven. Dit is 2 Way Army.

0: Our Friends Electric van Tubeway Army. Een hele goede avond, Mele.
1: Goeie avond, Annelies.
0: Hey, jij zou dus graag een duo-ticket, een gratis duo-ticket voor Museum M bemachtigen?
1: Ja, graag, ja.
0: Ja, was jij goed in esthetica?
1: Nee.
0: Nee? Nee. Maar je wist wel vrij snel welk schilderij ik aan het beschrijven was, had ik de indruk.
1: Ja, maar het was een toevaller.
0: Het is een toevaller. Ik heb gezegd, er staat heel veel water op het schilderij. Het is eigenlijk zelfs in de vorm van een prachtige golf. Het is van een Japanse kunstenaar, maar van wie, Nele?
1: Hokusia.
0: Hokusai zal goed zijn, hè?
1: Ja, ja,
0: je had het wel juist geschreven. Ja.
1: Ik heb een
0: spraak gedrekt. Dus, ik ga niks zeggen over dat West-Vlaams, want anders heb ik thuis ook ruzie, dus ik mag daar geen commentaar op geven. Maar Nele, Hokusai, dat is helemaal goed. En weet je wat, Nele? Het is al iets over 5:30. Heb jij nog grote plannen vanavond?
1: Mijn vriend is weg, dus hij is een koninklijk circus en dan komiek, dus ik moet op de kinderen letten.
0: Aha, ik zou dat die avond beginnen met een aperitiefje, want dit is Aperol Nationaal met Calexico. Veel plezier in M binnenkort. Okay.

Het Calexico en Crystal Frontier. Natuurlijk mag je op elk nummer een aperitiefje nemen. Het is tenslotte warm genoeg. Ik heb trouwens nog goed nieuws voor Jeroen den Herder, Dries Delbecq, Pieter Langman, Jo Vliegen, Inge Oeje, Michael van den Beginnen en Helene Bettes. Die mogen ook allemaal gratis naar Museum M hier in Leuven komen. Dit is Nick Cave en The Bad Seeds. And Into My Arms.

0: zoals gewoon heel Leuven echt ontroerd. Zometeen nog iets om blij van te worden. Iets van R.E.M.
1: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
2: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
1: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
3: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
4: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
5: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
6: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
4: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
7: Dan kon je een spel te horen vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
4: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
8: HLN, de hartslag van Vlaanderen.
9: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
10: Promo koken.
11: Ja, ik heb geen inspiratie.
9: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
11: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
9: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
12: Live van op het wielterras
13: in Omleuven.
14: De zomer
12: van Willy. Live Music Matters.

0: Many Happy People van R.E.M. Dat zijn we hier allemaal.
1: De zomer van Willy. Willy.
0: Intussen is Inge super blij met haar tickets voor M. Leuven. Ze zegt, eindelijk heb ik eens iets gewonnen. En bovendien op weg naar zee om lekker te gaan afkoelen. Twee keer feest en pas op een maandag. Ja, Inge, ik snap het. Die week is goed begonnen en het is de 13e, hè. Het had helemaal fout kunnen. Ze is er natuurlijk nog niet. Oké, Inge,

0: die een live sessie komt spelen. Om 1:15 zijn ze hier. Dat is het ideale moment om hier je boterhammen te komen opeten of thuis lekker de radio extra luid te zetten. Want Marble Sounds komt naar ons terras. En misschien spelen ze dit ook wel. Dit is Marble Sounds en een emotional high.
1: De zomer van Willy. Live van op het Willy Terras in Emleuven.

You Ain't Seen Nothing Yet van Backman Turner Overdrive. Ja, dat is helemaal waar. Wat mij betreft, You Ain't Seen Nothing Yet. Morgen hebben we hier dus nog twee fijne bands. Marble Sounds en Lightspeed komen langs. En ook deze man komt in.

0: Nu bij Aldi, een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 6 uur.
3: Goedenavond. In Wetteren in Oost-Vlaanderen is een kind van 5 bewusteloos uit een openluchtzwembad gehaald. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Ze konden de kleuter nog reanimeren en in kritieke toestand naar het ziekenhuis brengen. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is, hoe dat kon gebeuren en hoe lang de kleuter in het water lag. Ook in Ekeren in Antwerpen is een zwemmer in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Een man van 18 kwam vanmiddag in de problemen in de Ekerse putten. Een duiker zag dat gebeuren en haalde de man uit het water. In de Ekerse putten geldt een zwemverbod. We zitten op sommige plekken in ons land al aan een tekort van 3 maanden regen. Onder meer in de provincie Limburg. Dat zegt weervrouw en klimaatexperte Jill Peters. Door die droogte raakt de natuur uitgeput.
4: We zitten nu al in die tweede hittegolf. Het is een opeenstapeling van lange droge perioden en ook op dit moment die wind. En dan zie je dat de regio's met zanderige ondergronden, de Kempen, Limburg, maar ook op de stranden, gisteren met die duinenbrand, dat zijn typische regio's die sowieso al meer gevoelig zijn voor die droogte.
3: Om dat op te lossen zou het langere tijd moeten regenen. Er is officieel zeker 1 Belg omgekomen bij de zware bosbranden in Zuid-Spanje. Een man van 63. Dat blijkt nu ook uit de identificatie van de eerste 6 van 13 dodelijke slachtoffers. Naast de Belg ook 3 Britten, een Franse vrouw en een Spanjaard. Daarnaast stierf ook nog een Britse vrouw van 93 in het ziekenhuis aan haar verwondingen. De identificatie van de 6 andere doden is nog aan de gang. Intussen zoeken de hulpdiensten naar eventuele andere slachtoffers, vertelt journaliste Eva Peters vanuit het rampgebied.
5: De brandweer is ondertussen bij alle huizen langs gegaan om te zien of er misschien nog slachtoffers in die huizen zaten. Wanneer ze langs zijn geweest, dan tekenen ze eigenlijk op de straat voor dat huis een groot kruis, zodanig dat ze goed weten welke huizen ze al gecontroleerd hebben en welke niet. En gelukkig hebben ze dus bij die zoektocht hier in Bedaar en in de regio er rond geen nieuwe slachtoffers meer gevonden.
3: Er liggen ook nog 8 gewonden in het ziekenhuis. Ook Italië kreunt onder zijn derde hittegolf. Daar geldt vanaf

overmorgen code rood in 7 regio's. Vandaag al in Firenze en Perugia. Vanaf woensdag komen daar onder meer Rome en Turijn bij. En nog in 9 andere regio's geldt code oranje. Op verschillende plaatsen verwachten ze rond de 40 graden. En een tegenvaller voor vice-kampioen Union. De toptransfer van sterkhouder Anan Kalaili naar de Italiaanse kampioen Inter Milaan gaat niet door, omdat hij niet slaagde voor de medische testen. Union grijpt zo naast een recordbedrag van 25 miljoen euro plus bonussen. Vanavond is het wisselend bewolkt en nog lang warm. Vannacht liggen de minima in het centrum van het land rond 20 graden. Morgen veel zon en plaatselijk tot 34 graden. Dat is ook woensdag en donderdag zo. Vanaf donderdagavond stijgt de kans op onweersbuien. In het weekend duiken we onder de 30 graden.

0: Check het volledige programma op willy.radio.
1: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 boter sandwiches voor maar 1,99 €. Lidl, dat kan tellen. Really, music matters.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 7 uur.
2: Een goede avond. Meer dan een kwart van onze bedrijven heeft het elk jaar moeilijk om alles rond te krijgen in de zomervakantie. 1 op de 5 ziet zelfs spanningen en conflicten tussen de werknemers over de planning. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-bedrijf SD-Works. Voor veel bedrijven is de zomer niet noodzakelijk rustiger dan anders. Anneleen Verstraeten van SD-Works.
3: 4 op 10 geeft aan dat die werkdruk wel daalt, maar een even grote groep ervaart net meer werkdruk. Dus dat wil zeggen dat je daar eigenlijk toch wel met de beschikbare medewerkers die je hebt. En dat aantal ligt dan lager, dat je wel moet zorgen dat dezelfde hoeveelheid werk kan verzet worden.
2: Vaak proberen ze dat intern op te lossen of ze schakelen jobstudenten of flexijobbers in. Het is nog niet duidelijk wat er precies fout liep in het openluchtzwembad in Wetteren in Oost-Vlaanderen. De redders haalden daar vanmiddag een kleuter van 5 bewusteloos uit het water. Ze hebben hem gereanimeerd, waarop de hulpdiensten de jongen in kritieke toestand naar het ziekenhuis brachten. Het is niet duidelijk hoe lang hij precies in het water lag. We zitten op sommige plekken in ons land al aan een tekort van 3 maanden regen. Onder meer in de provincie Limburg. Dat zegt weervrouw en klimaatexperte Jill Peters. Door die droogte raakt de natuur uitgeput.
4: We zitten nu al in die tweede hittegolf. Het is een opeenstapeling van lange droge perioden en ook op dit moment die wind. En dan zie je dat de regio's met zanderige ondergronden, de Kempen, Limburg, maar ook op de stranden, gisteren met die duinenbrand, dat zijn typische regio's die sowieso al meer gevoelig zijn voor die droogte.
2: Om dat op te lossen, zou het langere tijd moeten regenen. Italië kreunt onder zijn derde hittegolf. Daar geldt vanaf overmorgen code rood in 7 regio's. Vandaag al in Firenze en Perugia. Vanaf woensdag komen daar onder meer Rome en Turijn bij. En in nog 9 andere regio's geldt code oranje. Op verschillende plaatsen verwachten ze rond 40 graden. Nieuw incident met agenten van de immigratiepolitie ICE in de VS. In de staat Maine is iemand doodgeschoten. ICE was betrokken, maar het is nog niet duidelijk of zij effectief geschoten hebben. Dat onderzoek loopt nog. Vorige week schoot ICE een Mexicaan dood in de staat Texas. En eerder dit jaar werden ook al 2 burgers doodgeschoten. Ex-rode duivel Thorgan Hazard keert terug naar de Franse club Lens, waar hij zijn profcarrière begon. Zijn contract bij Anderlecht liep deze zomer af, waardoor hij gratis kan overstappen. Thorgan Hazard is 33. Hij tekende in Lens een contract tot 2028. Lens eindigde vorig seizoen knap 2e in Frankrijk, achter kampioen Paris Saint-Germain. Vanavond is het wisselend bewolkt en nog lang warm. Vannacht liggen de minima in het centrum van het land rond of net onder 20 graden. Morgen veel zon en plaatselijk tot 34 graden. Dat is ook woensdag en donderdag zo. Vanaf donderdagavond stijgt de kans op onweersbuien.

0: Vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot 150 euro extra korting per kind. Boek nu op tui.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live Happy.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
2: Ah, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, oh, top hè, die Kate.
0: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KVC. Beweegt met je mee. Music matters. Yeah. Willy.

0: Voor veel bedrijven is de zomer niet noodzakelijk rustiger dan anders. Annelien Verstraeten van SD Works.
1: 4 op 10 geeft aan dat die werkdruk wel daalt, maar een even grote groep ervaart net meer werkdruk. Dus dat wil zeggen ja, dat je daar eigenlijk toch wel met de beschikbare medewerkers die je hebt, en dat aantal ligt dan lager, hè, dat je wel moet zorgen dat dezelfde hoeveelheid werk kan verzet worden.
0: Vaak proberen ze dat intern op te lossen of ze schakelen jobstudenten of flexijobbers in. Nieuw incident met agenten van de immigratiepolitie ICE in de VS. In de staat Maine is iemand doodgeschoten. ICE was betrokken, maar het is nog niet duidelijk of zij effectief geschoten hebben. Dat onderzoek loopt nog. Vorige week schoot ICE een Mexicaan dood in de staat Texas. En eerder dit jaar werden ook al 2 burgers doodgeschoten. En tennis. Op het ATP-toernooi van Gstaad in Zwitserland staat Rafael Cognignon in de 2e ronde. Hij klopte een Kazachse kwalificatiespeler in 3 sets. 3-6, 7-6 en 6-4. In de 8e finales speelt Cognignon tegen een Italiaan. Vanavond is het wisselend bewolkt en nog lang warm. Vannacht liggen de minima in het centrum van het land rond of net onder 20 graden. Morgen veel zon en plaatselijk tot 34 graden.

0: luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 9 uur.
2: Een goede avond. Het parket van Oost-Vlaanderen onderzoekt het incident in het openluchtzwembad in Wetteren. Daar haalden de redders vanmiddag een kleuter van 5 bewusteloos uit het water. Ze konden hem reanimeren, maar op de hulpdiensten hem in kritieke toestand naar het ziekenhuis in Gent brachten. Het is nog onduidelijk wat er precies fout liep, zegt journaliste Demi van den Ede.
3: We hebben net nog even contact gehad met de familie van dat jongetje. Zij zeggen dat de redders veel te laat reageren. Ik heb daarover kort nog eventjes met de burgemeester kunnen praten. En hij zegt dat de redders wel degelijk zeer snel hebben ingegrepen, dat zij alles hebben gedaan wat ze konden en dat ook die mensen zeer onder de indruk zijn. Dus het is een hele moeilijke situatie.
2: Het zwembad ging vanmiddag meteen dicht en dat is ook morgen zo. De Europese Commissie heeft bijna 900 miljoen euro opgehaald voor de heropbouw van Gaza. Heel wat landen, waaronder België, dragen bij. De bedoeling is om het geld onder meer te gebruiken voor de gezondheidszorg en het heropbouwen van woningen. Wanneer het geld daar effectief ingezet kan worden, is niet duidelijk. En de Belgian Lions, onze nationale basketbalmannen, moeten een nieuwe bondscoach zoeken. De samenwerking met de Fransman Julien Maillé is stopgezet, al na 8 maanden. Maillé vindt dat hij zich te weinig vrij kan maken voor de Lions. Wie hem zal opvolgen, is nog niet duidelijk. Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt, minima rond 20 graden. Morgen veel zon en plaatselijk tot 34 graden.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Een goede avond. In het zuiden van Spanje zijn nog 2 Belgen omgekomen bij de zware bosbranden. Dat bevestigt Buitenlandse Zaken. Het gaat om een koppel uit Oost-Vlaanderen van 66 en 68 jaar. Eerder werd al een Belg van 63 geïdentificeerd. In totaal kwamen bij de bosbranden in de provincie Almeria 13 mensen om. 8 gewonden liggen nog in het ziekenhuis. In Houtalen-Helchteren in Limburg zijn 3 mensen opgepakt na een schietpartij. 2 van hen raakten gewond en liggen in het ziekenhuis, maar zijn niet in levensgevaar. Dat meldt HLN. Het gebeurde langs de steenweg tussen Hasselt en Eindhoven. Die was daardoor een tijdje afgesloten. Mogelijk liep een ruzie tussen buren of binnen een familie uit de hand en is er daarbij geschoten. Het parket onderzoekt dat nog. Het parket van Oost-Vlaanderen onderzoekt het incident in het openluchtzwembad in Wetteren. Daar haalden de redders vanmiddag een kleuter van 5 bewusteloos uit het water. Ze konden hem reanimeren, waarop de hulpdiensten hem in kritieke toestand naar het ziekenhuis in Gent brachten. Het is nog onduidelijk wat er precies fout liep, zegt journaliste Demi van den Ede.
3: We hebben net nog even contact gehad met de familie van dat jongetje. Zij zegt

aangekondigd. Het is nog niet duidelijk waarom of waarover. En de Belgian Lions, onze nationale basketbalmannen, moeten een nieuwe bondscoach zoeken. De samenwerking met de Fransman Julien Maillet is stopgezet, al na 8 maanden. Maillet vindt dat hij zich te weinig vrij kan maken voor de Lions. Wie hem zal opvolgen is nog niet duidelijk. Vannacht is het wisselend bewolkt, minima rond 20 graden. Morgen veel zon en plaatselijk tot 34 graden. Woensdag en donderdag hetzelfde weer. Vrijdag en in het weekend enkele buien, mogelijk met onweer. Het blijft wel warm.

0: luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Een goede avond. In het zuiden van Spanje zijn nog twee Belgen omgekomen bij de zware bosbranden. Het gaat om een vrouw van 66 en een man van 68 jaar. Hun lichamen zijn nu pas geïdentificeerd, bevestigt Buitenlandse Zaken.

Twee van hen raakten gewond en liggen in het ziekenhuis, maar zijn niet in levensgevaar. Dat meldt HLN. Het gebeurde langs de steenweg tussen Hasselt en Eindhoven. Die was daardoor een tijdje afgesloten. Mogelijk liep een ruzie tussen buren of binnen een familie uit de hand en is er daarbij geschoten. Het parket onderzoekt dat nog. De VS blokkeert opnieuw alle Iraanse havens in de straat van Hormuz. Dat heeft president Trump bevestigd. Hij doet dat als reactie op eerdere Iraanse aanvallen. Volgens Trump blijft de zeestraat zelf wel open en worden alleen schepen geviseerd die van of naar Iran varen. Trump heeft voor donderdagavond ook een televisietoespraak aangekondigd. Het is niet duidelijk waarom of waarover. Vannacht is het wisselend bewolkt, minimaal rond 20 graden. Morgen veel zon en plaatselijk tot 34 graden. Vivi.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van middernacht.
2: Een goede nacht. Een groep West-Europese landen gaan militaire oefeningen houden in buurlanden van Oekraïne. Dat heeft de Franse president Macron aangekondigd na overleg met de zogenaamde Coalition of the Willing in Parijs. Ook onder meer Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Nederland doen mee. Het is de bedoeling om de troepenmacht uiteindelijk in te zetten in Oekraïne zelf, van zodra daar niet meer geschoten wordt. Een opvallende vondst van een arts uit Antwerpen. Hij ontdekte dat de spieren in de liesstreek er anders uitzien dan wat we al jaren denken. Onderzoeker en dokter Thomas Mathieu.
3: De binnenkant van het bovenbeen ga je zien dat er eigenlijk drie spieren zijn. Dat zijn de dijbeenspieren en ligt aan op het schaambeen. Vroeger werd dat zo aanvaard, maar nu hebben wij gezien dat eigenlijk die drie pezen aan de aanlichting van het schaambeen dat die eigenlijk gaan fuseren en eigenlijk als een koord gaan oprollen en zo door het van het schaambeengewricht gaan aanhechten.
2: Dat is belangrijk, want chronische liespijn is een hardnekkige blessure binnen de sportwereld. En ook vrouwen hebben er vaak last van na een bevalling. Het oppompverbod in Oost-Vlaanderen breidt uit, dat meldt de gouverneur. Er mag nu al op 85 plaatsen geen water meer uit grachten of onbevaarbare waterlopen gehaald worden. Uiteraard door de droogte, want het waterpeil blijft maar zakken. Voor drinkwater zijn er voorlopig geen beperkingen, al roept de provincie wel op om zuinig te zijn. Vannacht is het wisselend bewolkt, minima rond 20 graden. Morgen veel zon en plaatselijk tot 34 graden. Woensdag en donderdag hetzelfde weer. Vrijdag en in het weekend buien, mogelijk met onweer.
1: Music Matters.